0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

0: Bedrijven die zich door criminelen laten gebruiken bij het witwassen van geld krijgen sneller justitie op hun dak, schrijft de Telegraaf. Mensen laten zich veel te makkelijk inpakken en dat gaat het OM keihard afstraffen. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties goedkeuren worden hard aangepakt. Bij de Merwedebrug op de A27 worden vandaag camera's opgehangen om het vrachtwagenverbod te controleren. De brug bij Gorinchem is te zwak en daarom mogen vrachtwagens en touringcars er niet meer overheen. Als de camera's worden opgehangen, gaan ze ook meteen aan. De boete voor overtreders van het verbod is €500. In een Amerikaans museum met de geschiedenis van het land komen waarschuwingsborden te staan. President Trump heeft dat bepaald omdat hij vindt dat de eigenaar van het museum te veel benadrukte hoe gruwelijk de slavernij was en niet zei over het succes. Op de borden komt te staan dat de tentoonstellingen gerenoveerd moeten worden. En in Venezuela is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen, exact een maand geleden. Reddingswerkers stopten even met hun werk om de herdenking in het rampgebied bij te wonen. Er was ook een ceremonie in hoofdstad Caracas. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela staat nu op bijna 5400. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden.
1: Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

0: Boven Nederland werd gisteravond een grote vuurbal gezien. Het was waarschijnlijk een satelliet van Starlink die terugkwam naar aarde, zegt een expert tegen de NOS. De satelliet kwam de dampkring binnen boven Engeland. Daarna zagen mensen de vuurbal in Nederland van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In Nieuw-Zeeland is op het Noordereiland een aardbeving geweest met een kracht van 5,7. Volgens media in het land waren er daarna 73 naschokken te voelen. Gebouwen raakten beschadigd, waaronder een supermarkt, en meerdere wegen moeten worden hersteld. Bij een eilandengroep ruim 2000 kilometer noordelijker was ook een aardbeving. Het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia gaat investeren in AI-datacenters in Zuid-Korea. Er wordt 1 miljard dollar uitgetrokken om zo'n fabriek te bouwen dat gaat draaien met apparatuur van Nvidia. Ze werken ook mee aan de bouw van een mega-AI-fabriek die volgend jaar al moet werken. In ruil daarvoor wil Nvidia techniek voor geheugenchips krijgen. En de Amerikaanse rapper Lil Wayne geloofde niet dat hij volgend jaar een ster krijgt in Hollywood. Hij dacht dat het een grap was van zijn team, zei hij op social media. Maar de ster van Lil Wayne komt volgend jaar echt in Los Angeles te liggen. Net als een aantal andere artiesten, zoals David Guetta, Sia en Linkin Park. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met zomerse temperaturen. In het Noordoosten wordt het maximaal 23 graden. In Limburg kan het 29 graden worden.
1: Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

0: 5 uur.
1: De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk komen steeds dichter in de buurt van Bordeaux. De autoriteiten hebben daarom opdracht gegeven om nog meer dorpen te evacueren. Een stuk natuur zo groot als Rotterdam is al verwoest door de vlammen. President Macron heeft het leger de opdracht gegeven om klaar te staan om te helpen. Justitie gaat bedrijven die geld witwassen voor criminelen keihard aanpakken, schrijft de Telegraaf. Accountants en administratiekantoren die illegale transacties goedkeuren hebben ook een serieus probleem als ze gepakt worden. Het OM vindt het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten misbruiken door criminelen. Amerika heeft een tanker aangevallen in de straat van Oman. Het schip was onderweg naar een haven in Iran. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens opnieuw sinds Iran de straat van Hormuz weer heeft dichtgegooid. Tussen april en midden juni liet Amerika ook al geen schepen door naar havens in Iran. En de WK-held van Kaapverdië, keeper Vozinha, heeft een megatransfer te pakken. Hij gaat op zijn 40ste naar de grootste club van Chili. Volgens de voorzitter is het zo goed als rond. Hij moet alleen nog medisch gekeurd worden en tekenen. Vozinha komt van een club op het tweede niveau in Portugal en stond in het WK Dream Team. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een zonnige dag met zomerse temperaturen. In het noordoosten wordt het 23 graden. In Limburg kan het 29 graden worden.
0: Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

0: 6 uur.
1: In bijna heel Nederland zagen mensen gisteravond een vuurbal in de lucht. Het was waarschijnlijk een satelliet van Elon Musk die terugkeerde naar aarde. Het ruimtepuin kwam boven Engeland de dampkring binnen en zou helemaal moeten zijn opgebrand. De vuurbal werd gezien van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In de buurt van Bordeaux zijn nog eens 58.000 mensen geëvacueerd door de natuurbranden. Vanmorgen vroeg kregen ze te horen dat ze hun huis uit moesten. De branden komen steeds dichter in de buurt van Bordeaux. Een gebied zo groot als Rotterdam is al afgebrand. Bij elkaar moesten al bijna 200.000 mensen het gebied verlaten. Vanaf vandaag worden de boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. Dat mag niet meer, omdat de brug in de A27 het gewicht niet meer aan kan. Om de boetes uit te delen worden vandaag camera's neergezet. Die gaan dan ook meteen aan om overtreders te betrappen. De boete is €500. En in Venezuela is gisteren een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen, exact een maand geleden. Reddingswerkers stopten even met hun werk om de herdenking in het rampgebied bij te wonen. Er was ook een ceremonie in de hoofdstad Caracas. Het officiële dodental van de aardbeving in Venezuela staat nu op bijna 5400. Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een zonnig en droge dag met zomerse temperaturen 25 tot 29 graden. Alleen aan zee wordt het iets minder warm.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
0: Radio

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

0: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
1: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: SM-Bank. Nu al zin in morgen.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
2: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
3: Albert Heijn. Oh, nieuwe sneakers?
4: Ja, gaaf hè?
3: Oh, wat een mooi merk.
4: Dank je.
3: Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
3: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
4: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
3: Oh.
4: Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Otrium is jarig. Dit weekend 3 plus 1 gratis op alle merken.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou. Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
13: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
15: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
15: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
18: Hoppa.
17: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3 sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
20: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
21: Zeker weten.
20: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
19: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.

0: Hé, dat is lekker toch? Zometeen, officieel, de start van de Weekend Ochtend Show bij Radio 10.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, Autotaalglas.
5: Get ready for the OG. All y'all bitches sounding looking like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Oh, nieuwe sneakers?
10: Ja, gaaf hè?
9: Oh, wat een mooi merk.
10: Dank je.
9: Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
9: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
10: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
9: Oh.
10: Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Anders grijp je mis.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
19: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
20: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1+1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1+1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
21: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Hey, goedemorgen zometeen. Gaan we samen wakker worden met Cindy Lauper en Robbie Williams. Komt er ook aan. En nu het nieuws van 7 uur. Ronald Helmerswaan.
1: Frankrijk zet het leger in om de bosbranden bij Bordeaux te bestrijden. Er gaan 1000 militairen die kant op. Dat heeft de premier besloten na crisisoverleg met een aantal ministers. De situatie in het zuidwesten van Frankrijk wordt steeds gevaarlijker, omdat het vuur nu oprukt richting Bordeaux zelf. Mensen in heel Nederland hebben gisteravond minutenlang een vuurbol gezien in de lucht. Er kwamen meldingen uit Amsterdam, Arnhem en Texel. Het is niet helemaal zeker wat het was. Gedacht wordt aan een oude satelliet van Elon Musk of een meteoor. Het heeft in ieder geval geen gevaar opgeleverd. Vanaf vandaag riskeren vrachtwagenchauffeurs een boete van €500... als ze over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. Dat mag niet meer, omdat de brug zwaar verkeer niet meer aan kan. Hij moet worden opgeknapt. Om in de gaten te houden of de chauffeurs zich aan het verbod houden, zijn camera's opgehangen. En vandaag begint World Pride in Amsterdam. En daarom heeft het ANP onderzoek gedaan naar gemeenten die regenboogsymbolen hebben. 1 op de 3 is daar al eens vernield. Het gaat dan om zebrapaden, bankjes of fietspaden. Die zijn in regenboogkleur geschilderd om aandacht te vragen voor LHBTI'ers. Radio 10 weer door Weer Online. Een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft droog. En het wordt 23 tot 29 graden.
17: Dankjewel. Goed nieuws. Geen file, ook niet bij de Merwedebrug.
22: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
23: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
24: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
25: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
24: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
26: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
27: Oké, let's go.
28: Radio 10.
29: De zomer van 10.
30: Sil van Stoet.

23 tot 29 graden. Ja, het is vandaag de 25e juli. Als je de Vierdaagse hebt gelopen, nou, respect voor je. Ik hoop dat de blaren meevallen. Vandaag is de internationale dag ter voorkoming van de verdrinking. Dat we goed op elkaar letten, ook op het water en zo natuurlijk. Vooral op het water, maar ook in zwembaden. Misschien heb je wel een leuk wijsje wat je in je hoofd hebt qua zwemmen, qua water. Geef het door. Gaan we zo meteen een wijsje uit jouw hoofd draaien. En dat doorgeven doe je via de app van Radio 10. Oké? Okay? Heb je nog meegekregen? Een nieuwe lange afstandsvlucht vanaf Frankrijk naar Australië is gisteren voltooid. Dat is een testvlucht van 19 uur non-stop, dus van Frankrijk naar Australië. Volgend jaar staan de commerciële vluchten met vergelijkbare afstanden gepland. Maar ja, zo'n lange vluchtje met je lichaam, wat doet dat, hè? Echt, niet eens over het vliegtuigvoedsel. Maar goed, bij aankomst krijg je wel een welkomstdrankje. Je krijgt een paar schone sokken.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

0: Imagine Dragons, ik heb ze één keer meegemaakt toen ze meededen met de MTV Music Awards. En toen moest ik ze aankondigen. Ja, klinkt heel erg arrogant, maar dat is niet zo. Toen was er ruzie tussen Imagine Dragons en Eminem. En Eminem had gezegd van, joh, als Imagine Dragons komen, dan kom ik niet. Dus toen hadden ze in Amsterdam als ze bedacht, oké, dan doen we de grote show doen we in de Ziggo. En dan doen we dan de Imagine Dragons, doen we in, dat heette toen nog de Heineken Musical, AFAS Live. Nou goed, daar zaten ze. En die presentator moest met een golfkarretje heen en weer rijden om dan heel gauw Imagine Dragons aan te kondigen in de AFAS. En die mensen moesten daar met de fans en zo moesten bezig gehouden worden. Dus dan bellen ze mij. Hè. Maar goed, het was wel heel erg bijzonder en heel gek dat ze dat hadden georganiseerd om alleen maar die twee grootheden, Eminem en ook de mannen van Imagine Dragons, toch in de uitzending te kunnen krijgen. Mocht wat kosten. Goedemorgen. Arie meldt zich via de app van Radio 10. Sylvana is erbij. Nou, heel veel mensen trouwens. Marion, die heeft er niet de Vierdaagse geloop, maar wel lekker staan feesten daar. Oké, Marion, heb je goed gedaan. En Ton is blij met zijn pet van Radio 10 en de zonnebril. Die is ook binnengekomen. Goed om te weten. Dan weet ik dat ik genoeg postzegels had geplakt, Ton. Ja, heel genoeg geweest, maar goed. Geniet ervan, hè. Ik vroeg aan je, heb je nog een wijsje voor me? Want vandaag is de internationale dag ter voorkoming van verdrinking. En ik vroeg, heb je een plaat over watervormen? Heb je een leuke suggestie? Nou, Stefan Belles uit Haarlem, die had wel wat voor me, hoor.
1: Hey, Stoetje. Hey, goedemorgen. Mijn goede avond uit mijn nachtdienst. Oh. Stefan hier. Plaatjes met water. Ja, TLC, Waterfall. Geniaal, lekker.
0: Oh, wat leuk. Gaan we dan.

0: Leuk, hè? Wat een klapper, hè? Ja, daar zit Willem ook. Hij zegt, oh, over wijsjes gesproken uit je hoofd. Was een fijne plaat, hè? Dirty Case. Jacob Jelle Tuyma, of Tuma, moet ik zeggen. Die is op weg naar Truckstar Festival. Veel succes. Volgens mij is Jeroen Nieuwenhuizen er ook dit jaar. Dus doe hem de groeten, zou ik zeggen. Zeg zometeen, je lacht om 7:50. En daarin een stukje cabaret van Harry Jekkers. Binnen nu in een paar minuten.
1: De prijsfavorieten van...

0: poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
2: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
2: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Oh, nieuwe sneakers?
6: Ja, gaaf hè?
5: Oh, wat een mooi merk.
6: Dank je.
5: Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
5: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
6: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
5: Oh.
6: Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20

0: het een tikje anders doet.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor 17,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Goedemorgen, bijna 7:30. Je bent bij Radio 10 in je weekend. Een zomerse dag staat op het programma voor je. Met veel zon, weinig wind. Verder wel een paar stapel wolken hoor, maar het blijft droog. En het wordt max 29 graden. Geen files. Snel door naar de headlines. En die krijgen van Ronald Helmswaan. Ronald, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Hi. De bosbranden bij Bordeaux rukken nu op naar Bordeaux zelf. Daarom worden nog altijd mensen geëvacueerd daar. Het leger gaat nu met 1000 militairen helpen om het vuur te bestrijden. Bij de Spaanse hoofdstad Madrid woeden ook nog altijd natuurbranden. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd of hebben te horen gekregen dat ze binnen moeten blijven. En boven een paar plekken in Nederland was gisteravond een vuurbal te zien. Het zou de resten van een satelliet van Elon Musk zijn. Er zijn geen berichten dat er brokstukken op aarde zijn terechtgekomen.
5: Dankjewel. Als je Zeeland bent, heb je daar een plaatsnaambordje. En daaronder staat letterlijk blij dat je hier bent. Moet je maar eens opletten als je er bent in zoute landen. De plaat draait zo voor je van Bluff. En aha, krijg je nu...
7: Silvans Toets.

0: garnalen, haring. Zoutelanden, ik ben er één keer geweest op vakantie. En ik moet zeggen, het was heel leuk, wel veel Duits. Zelfs die Duitse, die Hollandse mensen spreken Duits daar. Dat is wel echt de moeite waard. Hey, goedemorgen Sylvan. Wakker worden met de lekkerste nummers ooit hier bij Radio 10. Ik geniet van Morton. En dan heeft ze natuurlijk over de zanger van AHA die net hoorde daarvoor. Rodica, dankjewel. Leuk dat je erbij bent deze ochtend. Het is, kijk eens op je klokje. 7:50, hè?
1: Ja, je lacht om 7:50.
0: Elke zaterdag zondagochtend krijg je een stukje cabaret rond deze tijd. 7:50. Om even je lachspieren wakker te maken. Ja, het moet ook wakker worden. En Harry Jekkers, die neemt je mee naar zijn vakantieoord.
2: Ik ben in Spanje nog eens een keertje naar zo'n Neandertaler camping toe geweest. Ja, ik heb nooit gekampeerd. Ik doe dat niet zo vaak. Maar ik dacht, ik ga eens kijken of daar een verhaal in zit voor mijn voorstelling. En dat zat erin. Een stuk of 6 verhalen zaten erin, hè? Ik ben gaan kamperen. En zo'n oud klotenscheltertje, 2 van die klapstoelen ervoor. En met mijn vriendin en zo. En wij dachten, we gaan ze eens observeren daar, hè? Die Nederlanders in het buitenland. Weinig kans, want ik werd herkend. En dus ze komen zo voorbij tent lopen, hè? 2 van die Nederlanders. Ze komen eigenlijk niet voorbij lopen, ze komen voorbij slipperen. Dat jullie dat weten, ik had dat nog nooit gezien. Ze hebben van die slippers aan, dan komen ze van kleppen, de klep, klep, slip, slip, klep, klep, slip. Komen ze voorbij slipperen. En zeggen één zo'n Nederlander tegen die andere, zeggen ineens van... Hey, Harry Jekkers. En dan zegt die ander, die zegt, wat doe jij nou op een camping? Ik zeg, nou, we gaan kamperen, dus we dachten, kom, we gaan eens op een camping staan, hè. En dan wordt dat doorgeluld over zo'n camping, hè. Zo van, hey, lekkers die Hagenees, weet je, die gozer van die gaatvis en zo, die staan op G7. Dan word je de hele dag herkend. En dat vind ik geinig. Ja, dat hadden jullie niet verwacht, hè. Nee, dat hadden jullie niet verwacht, hè. Dat meen ik serieus, hè. Als ik dat zeg, dan is het ook echt zo. Dat vind ik leuk, als mensen naar me toe komen, zo van, lekkers gelachen of een leuk liedje of geinig boekje. Vind ik altijd een eer. Maar het had daar wel een nadeel, want op een gegeven moment kwam de regel Nederlander op mij af. Is niet alleen hier in Den Haag en Scheveningen actief in uw buurt of wijk. Zet 80 Nederlanders bij elkaar en één zeikert gaat de boel regelen. Wat heb ik een hekel aan dat type Nederlanders. Het zijn van die types die niks uit handen geven. Niks, nood. Ze geven niks uit handen. En achteraf zeggen ze altijd, het zijn altijd dezelfde die het moeten doen. Weet je wat het zijn? Middenstanders zonder winkel. Dat zijn hier, nou weet je al wie het is, hè? Nou, goed, nou, die kennen jullie, hè? Zo'n zeiker komt bij mij af, hè? En zegt, Jekkers, die cabaretier, ben jij, hè? Ik zeg, mag je wat vragen? Want het zijn altijd dezelfde die moeten vragen, hè? Ik reguleer de boel een beetje voor de Nederlanders. Zou jij wat leuks kunnen doen voor de Nederlanders in de kantine? Liedje, conferencetje. Nou, dan kan je niet weigeren, want dan heb je kapsones, dan loop je naast je slippers en dan leg je eruit. Dat ken je. Klinkt onsympathiek, dames en heren, maar dan moet je je eruit lullen. Dus ik zei tegen die gozer, ik doe wel een keer wat. En achter je hand zeg je dan tegen je vriendin, morgen meteen pletten.
1: Je lacht om 7:50.
3: Radio 10.
0: Thank you.

bij de Zomer van 10. Radio 10 neemt je mee naar de zomerse hoogtes. Lekker genieten van Radio 10 op het strand van Key West, Florida. Dat appt Bas. Nou, Bas is er voor mij middernacht nu, toch? Of niet? Nou ja, lig je lekker op het strand te luisteren. Hartstikke goed. Nou, mocht je nou niet op vakantie gaan, dan hebben we wat leuks. Want ik heb hem net zien staan hier in, op de redactie van Radio 10. Het officiële zomerrad. Rapapa! Komt er weer aan. Het zomerrad met allemaal leuke prijzen. Mag je een slinger geven aan het zomerrad. En dan maak je kans op nachtjes weg. Tickets staan erop van pretparken, van dierentuinen, van...

0: een plaat over mijn zomerlichaam. Het heet namelijk Bubbly. Ja. Zeg zometeen, ja, omdat het zo'n hele mooie zomersdag wordt, zou ik heel graag echt jouw ultieme zomerplaat draaien. Wat is nou echt de plaat waar jij gewoon de zomerkriebels van krijgt? Laat het even weten via de app van Radio 10. Ga ik zometeen mijn best voor je doen, oké? Dus welke zomerhit wil je graag horen? Radio 10, even de app gebruiken.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
2: Albert Heijn. Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
4: Oh, nieuwe sneakers?
5: Ja, gaaf hè?
4: Oh, wat een mooi merk.
5: Dank je.
4: Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
4: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
5: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
4: Oh.
5: Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Otrium is jarig. Dit weekend 3 plus 1 gratis op alle merken.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
11: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
13: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
0: Waar je zometeen Bruce Springsteen krijgt, en ook Belinda Carlisle. En Heaven is a Place on Earth. Prachtig, komt eraan. En nu het nieuws van 8 uur, Ronald Remmelswaan.
18: In het zuidwesten van Frankrijk worden nu ook mondkapjes uitgedeeld vanwege de schadelijke rook van de bosbranden bij Bordeaux. Ze zijn voor brandweermensen, de bevolking en vakantiegangers. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Daarom zet de Franse regering het leger in. 1000 militairen gaan helpen om het vuur te bestrijden. Bij Bordeaux worden trouwens steeds meer mensen geëvacueerd, en dat gebeurt ook bij de Spaanse hoofdstad Madrid. Daar woeden ook bosbranden. Ook een enorme camping is ontruimd. De Spaanse premier Sanchez gaat vanmorgen met eigen ogen kijken hoe erg het allemaal is. Hij praat ook met hulpverleners. Onder meer boven Amsterdam, Utrecht, Almere en Arnhem was gisteravond een vuurbal te zien. Het zou de resten zijn van een oude satelliet van Elon Musk. Het ding kwam vanuit Engeland de atmosfeer binnen en brandde vervolgens langzaam op. Er zijn geen meldingen van schade op de grond. En ruim de helft van de LHBTI-plus jongeren tussen de 13 en 19 jaar durft thuis niet te vertellen dat ze homo, lesbisch of anders zijn. Uit angst om niet geaccepteerd te worden, heeft NOS Stories uitgezocht vanwege World Pride. Een van de jongeren houdt bijvoorbeeld haar mond omdat haar ouders al fel reageren als er homostellen op tv zijn. Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft droog. En het wordt 23 tot 29 graden.
19: Radio 10. De zomer van 10. Sil van Stoets.

0: Daar loopt hij, de Bos. Van het podium af. De rest van de band kijkt om zich heen van... Hé, gaat hij nou heen, joh? Toetsen die zegt doorspelen, jongens, doorspelen. Misschien komt hij terug. Doorspelen, doorspelen. Ja, ik weet ook niet waar die heen. Hé, waar is hij heen? Wil maar door. Bruce Springsteen in de Streets of Philadelphia. Dat is een bende daar, joh, in Philadelphia. Allemaal van die witte smeerkaas op de grond.
1: Oh. Dit is de Radio 10.

0: vandaag echt een hele zomerse dag. Lekker hoor. Kloplopen tot zo'n 29 graden. Dat is een prima temperatuur. Nou, er is veel binnengekomen. Een gouden ouwe, zegt meneer van de Huxloot. De zomerzon van de makkers. Oh ja, de zomerzon. Leuk. Scott McKenzie in San Francisco zegt Marijke, dankjewel voor het meedenken. Angelique zegt, ja, de zomer is natuurlijk het werd zomer van Rob de Nijs. Prachtige plaat. Ondertussen ga ik even iemand terugbellen. Ook Wakka Wakka werd aangevraagd. We gaan even Joop terugbellen. Joop, die had ook een bijzondere plaat. Lang niet...
1: Gini,
0: Sil van Radio 10, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ik zocht Joop eigenlijk.
1: Ja, die zit nou op de wc.
0: Oh, echt waar? Maar Joop had iets leuks doorgeappt. Weet je toevallig wat of niet?
1: Nee, hij heeft me niks gezegd. Vertel
0: eens. Oh, loop eens naar de wc toe.
1: Ja.
0: Klop even op de deur. Even kloppen. Joop.
1: Nou, wacht even dan.
0: Ja. Doe maar open.
1: Ik ben nog heel hoor.
0: Ja. Oh ja, natuurlijk. Joop.
2: Ja.
0: Oh,
2: hallo.
0: Joop, zit je?
2: Ja, jawel.
0: Zit je lekker?
2: Ja, het is al gebeurd, hè?
0: Ja, moet gebeuren ook, hè, soms, toch? Vind je niet?
2: Ja, moet ook gebeuren. Natuurlijk. Ja.
0: En je hebt gewoon de deur niet op slot, begrijp je, als je thuis bent? Nee, doe ik ook niet.
2: Nee, je hebt er gewoon overgetrokken.
0: Ja. Ja, ik hou het kort met je, want het begint toch een beetje... Ja, de geur komt toch een beetje door, op een of andere manier. Ik weet niet hoe dat komt, maar... Joop, welke ultieme zomerplaat had jij bedacht voor jouw vrouw?
2: Biscaya van
0: James Last Biscaya is echt een zomerplaat, hè. Dat is een instrumentaaltje, hè. Dat is een accordeon. Ja.
2: Ja,
0: nou,
2: die hoort, dan is het echt zomer.
0: Dat is echt zomer. Nou, als jij hem doortrekt nu, dan, terwijl je erop zit... dan vind ik altijd een uitdaging, dan ga ik de plaat draaien als ruil.
2: Oké, hartstikke mooi. Ik zal hem even doortrekken.
0: Graag.
2: Ja. Wat gaat hij?
0: Is hij doorgetrokken?
2: Ja, hij is weg.
0: Oh, nou, dan viel de telefoon weg. We gaan de plaat draaien voor je, oké? Okay? Dag, Joop!
2: Dankjewel, doei.
0: Wat een lust, hè? Geintje, Joop.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

0: Radio 10. Je zingt ze allemaal mee.
1: Ja. Ja, bij Radio 10 zingen ze allemaal legaal mee, dat weet je. En daar hebben we een spelletje aan gekoppeld. Je hoort zometeen een grote hit. Die stopt ineens. En de bedoeling is dat je hem dan afzingt. Alleen, vandaag is het zo'n lastige opgave. Textueel gezien. Ik weet niet of hier een winnaar uit gaat komen. Dus let goed op. Het is een nummer van ABBA. Hoe gaat dit nou verder waar die stopt? When you're gone, en wat komt er achteraan ook alweer? Weet je het? Dan hoef je alleen maar af te zingen. Gebruik het voor de Radio 10-app. Dan kom je in de uitzending en dan win je misschien wel die prijzen. En die prijzen niet meer, een zonnebril van

een officiële zonnecap. Als je die op hebt, dan weet iedereen, hey, ook een Radio 10 luisteraar. Nog één keer de opgave, goed luisteren. En dan kom jij. Durf je het aan? Zing hem af. Gebruik ervoor de Radio 10 app, oké?

0: heb een New Radicals voor je.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
4: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
5: Oh, nieuwe sneakers?
6: Ja, gaaf hè?
5: Oh, wat een mooi merk.
6: Dank je.
5: Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
5: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
6: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
5: Oh.
6: Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
8: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La

0: van Nederland. Je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
8: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
9: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
8: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 9:30 op 6 en op Kijk.
10: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Voor minder. Simpel.
12: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
15: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
16: Oh, weer een muis.
15: En samen spelen.
16: Kom maar. Ja.
15: Au. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
17: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
15: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Ja, waarom een reis boeken naar de zon als je ook gewoon een zon vindt op je balkon of in je tuin? Het is heerlijk zonnig vandaag. Goed smeren, 23 tot 29 graden. En dan naar het verkeer toe. Er zijn 2 files op de A1 Hengelo-Osnabrück bij de grens. Daar 6 minuten stilstaan bij diezelfde grens. En op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 10 minuten. En dan ook rekening houden vandaag met de zogeheten truckspotters. Ja, die kijken naar vrachtwagens op de A28 bij Bijlen. Voorafgaand van het jaarlijkse Truckstar Festival. Daar is trouwens Jeroen Nieuwenhuizen ook te vinden. Waar die loopt, je hoort hem vanzelf. Snel door naar de headlines. Ronald Remmelswaan meldt zich. Goedemorgen, Ronald.
19: Goedemorgen.
18: Hi.
19: Vakantiegangers die met de auto naar Spanje gaan, moeten via Toulouse rijden en niet via Bordeaux, waar meerdere bosbranden woeden. Die oproep doet de Franse verkeersdienst. 4 op de 10 LHBTI-plus jongeren voelen zich niet veilig op school. Dat heeft NOS Stories uitgezocht vanwege World Pride. Een van de jongeren zegt dat de kans dat hij wordt uitgescholden er elke dag is. En president Trump heeft journalisten en zijn politieke tegenstanders beledigd op het Correspondents' Dinner. Dat was een avond die eigenlijk bedoeld is om te lachen, maar daar kwam weinig van terecht.
18: Nee, wow. Ja, dat is al een tijdje zo in Amerika, hè? Tijd voor het Spandau Ballet, als je van ballet houdt. En van

0: de laatste toon. Lauren, you say. Mooi hè, Ilona, of niet?
1: Zeker.
0: Mooi liedje.
2: Je zingt ze allemaal mee.
0: Ja, je hoort haar net al. Ilona Spaan uit het mooie plaatsje Duiven. Zeg, jij hebt een eigen zwembad in je tuin.
1: Ja, het is wel een opgezet zwembad.
0: Maar toch. En daar ben ik wel toch een beetje jaloers op. Even nog een tip. Ben jij trouwens een erin plonzer? Of ga je stapje voor stapje erin?
1: Stapje voor stapje.
0: Oh, dan moet je me even uitleggen. Ik heb het altijd. Ik doe ook stapje voor stapje, maar het gaat zo. Kijk, tot mijn tenen gaan wel, mijn knieën gaan ook wel. En dan ga ik iets hoger bij mijn bovenbenen. En dan komt het lastige stukje. En dan blijf ik hangen meestal. Hoe doe jij dat?
1: Ik ga er eerst in staan, dan zak ik door tot mijn knieën en dan in één keer.
0: In één keer, oh, toch nog wel eventjes. Even erin plonsen. Dus niet te langzaam gaan.
1: Nee.
0: Ja, ik schrijf het even op. In één keer plonzen, zat hij. Okay. Ilona, we gaan een stukje zingen zometeen. Een grote hit. En die stopt ineens. Jij deed dat al via de app. Maar nu voor het hele land ben je daar klaar voor.
1: Ja, het moet maar, hè. Ik heb meegedaan.
0: Het moet maar. Nou, dat klinkt heel positief.

0: How can I even try to go on?
1: Dat ging toch hartstikke goed. Hey, Ilon. Hey. Hallo?
0: Ja, ik ben er nog.
1: Oh. We hebben of een hele vertraging of je bent een beetje gespannen dat je moest zingen. Maar je hebt het heel goed gedaan, zei ik hoor. Goed gedaan. Compliment.
0: Ah, dank je.

spectaculaire toverspreuken, zwevende objecten, magische tijd door de reis. Harry Potter, ben je er fan van of niet? En wat leuks voor je, want vanaf komende vrijdag maak je bij Gijs op 10 de komende weken kans op kaarten. Tickets van 10 voor de theatersensatie van Harry Potter. Ja, als je denkt van nou, daar wil ik bij zijn. Mis dat niet, want vanaf komende vrijdag gaat dat gebeuren hier bij Radio 10. Hebben we geregeld voor je. Om zo lekker de zomer door te komen. Goed, hè? Harry Potter, tickets van 10.

0: deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
3: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
12: Zijn we al!
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: De prijs van

0: Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
5: Hè? Nu alweer?
4: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
5: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
4: Ook dan moet je aangifte doen.
5: Nou, goed dat je het zegt.
4: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Zo dadelijk krijg je Toto met een vakantiebestemming. Ook Agda de Munnik komt eraan. Nu het nieuws van 9 uur met Ronald Helmerswaan.
7: Het is Zwarte Zaterdag in Frankrijk en de Franse verkeersdienst zegt dat je de wegen bij Bordeaux moet mijden, ook als je naar Spanje gaat. Het advies is om via Toulouse te rijden. Bij Bordeaux woeden bosbranden die moeilijk onder controle te krijgen zijn door de wind. In het gebied worden mondkapjes uitgedeeld vanwege de rook. De politie kreeg gisteravond een melding van een steekpartij. Er was alleen één probleem, er werd geen slachtoffer gevonden. Er werd gezocht met politieauto's en een helikopter, maar niks, schrijft regiozender Rijnmond. Totdat bleek dat het slachtoffer zelf naar het ziekenhuis was gestrompeld. Er is nog niemand opgepakt. In Amerika was vannacht het tweede deel van het Correspondents' Dinner. De eerste keer werd 3 maanden geleden afgebroken toen iemand een aanslag wilde plegen. De avond is eigenlijk bedoeld om te lachen, maar daar dacht president Trump kennelijk anders over. Hij beledigde de pers en zijn politieke tegenstanders. En scholen blijken geen veilige plek te zijn voor 4 op de 10 LHBTI-plus jongeren. Dat heeft NOS Stories onderzocht vanwege World Pride. Eentje vertelt dat hij er elke dag rekening mee houdt dat hij wordt uitgescholden. Ook thuis is niet altijd een veilige omgeving. Ruim de helft durft bijvoorbeeld niet te vertellen dat ze anders zijn. Radio 10 weer door Weer Online. De temperatuur loopt snel op en vanmiddag is het volop zomers met veel zon en weinig wind. Het wordt 23 tot 29 graden.
6: Oh, lekker hoor. Dan het verkeer bij Radio 10. 2 vertragingen A1 Hengelo-Osnabrück bij de grens. 8 minuten stilstaan en ook 12 minuten stilstaan op de A12. Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland.
8: Radio 10.

0: muzikale Agda en de Munnik hoorde je.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow. Met Sil van Stoet.
0: Ja, goedemorgen, 25 juli 2026. Radio 10, zometeen drie dingen die je gisteren nog niet wist. Even dit nog met je bespreken. Heerlijk aan de koffie in de Zeeuwse Bolus. Op de camping in Veren, de Veerse Pot. Herman en Mieke, dankjewel voor je leuke appje. Sowieso leuk om te horen als je op vakantie bent waar je dat viert, hè? En zo'n Zeeuwse Bolus, dat is zo'n zoete karamel-kaneelachtige koek. Zo'n beetje plakkerig. Zo'n ding, dat moet je niet geneten als je vandaag nog je postzegelverzameling gaat uitzoeken. Dat moet je niet doen. In het nieuws vandaag bij PlayStation Network, dat is de service die gamen via zo'n console van het merk mogelijk maakt, komen veel klachten binnen. PlayStation-gebruikers wereldwijd doen melding van een storing waardoor gamen niet mogelijk zou zijn. Ja, dat is game over natuurlijk. Jammer.

0: bent Crash Up bij Radio 10 en I Would Stay.
1: En dan nu, drie dingen die je gisteren nog niet wist.
0: In Barcelona mag je in badkleding op het strand lopen, maar niet in het centrum of over de Ramblas. Verschijn je daar in je bikini of je zwembroek, dan kun je daar een boete voor krijgen, dan weet je dat. En op Sardinië mag je geen zand meenemen van het strand. Doe je dat toch en word je betrapt, dan kun je een boete krijgen. En die kan oplopen tot duizenden euro's. Dus goed je zwembroek eventjes uit te kloppen, zou ik zeggen. En wist je dat deze track uit een film komt? De film Short Circuit. Daarin speelde een robot een rolletje met de naam Johnny. De film deed het oké in de jaren 80. Leverde $11 miljoen op, zo'n €11 miljoen. En El DeBarge hield er deze hit aan over. Ja,

0: Met nog leuke appjes die binnenkomen, dankjewel. Goedemorgen Sylvan. Wij gaan van vakantie terug naar Nederland. En we zijn aan het rijden. Lekker luisteren via de app. Gaat perfect. Groetjes Even, Melissa, Simon en Kevin. Dat is gezellig uit de auto. Hè? Rij voorzichtig, goede reis naar huis. Sylvan, zou je die leuke plaat van Coldplay kunnen draaien met de Buena Vista Social Club Edit? Weet je, de Clocks. Ga ik zo voor je doen. Lekker zomers plaatje. Dankjewel Kevin. En ook veel Collins hoor je zometeen hier bij Radio 10.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer, dat is Dia. Van Jumbo.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zaak.

0: knakworstjes en noedels en soep.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar €0,49.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Wat ga jij morgen doen? Hullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

heeft de lekkerste, langste lijst van Nederland. Hè. De top 4000, eind van het jaar komt hij er weer aan. En nu alvast goed om even een soort herinnering op te halen van een van die toppers uit die lijst. Het kostte de band een paar maanden voordat ze de nummer af hadden. Ja, de complete niet hoor, die stonden er in 3 dagen op. Dat heeft de zanger Ronald Asdabal ooit gezegd. Maar alleen, ja, we hadden wat moeite met het refrein, zei hij. Uiteindelijk schreeuwden ze het uit van geluk.

0: na 10 uur. Erik's top 40 je dossier met the one, the only, Erik de Zwart. Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt je workout al gehad, zie ik.
1: Ja, ik heb me weer helemaal in het zweet gesjouwd met die stapel hits uit het hitdossier. Maar ik ben er wel klaar.
0: Goed zo.
1: Zometeen beginnen we in 1965, maar met welke hit? Ik heb 2 opties voor je van Tom Jones. Geef je keuze door via de app van Radio 10. Ga je voor optie A? What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. Of ga je voor B? It's not unusual. Not unusual to see me cry. Welke hit van Tom wil je horen? Stuur A of B via de Radio 10-app. En de hit met de meeste stemmen, die hoor je zo meteen.
0: En zijn stem hoor je ook zo meteen. Erik de Zwart, Erik, veel plezier. En niet vergeten, daarna natuurlijk Robert Vellen met Kim en Dennis Verheugd vanmiddag. Kortom, die hele zaterdag is lekker gevuld, hoor. Maak er een zon.

0: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Dario 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3 sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Neem die stap. Scapino.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Ja? Echt serieus?
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: Plus korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
4: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Het ANP-nieuws van 10 uur.
6: In Indonesië worden 5 Nederlanders vermist, meldt persbureau AP. Ze zaten met nog 6 andere Europese toeristen op een boot bij de kust van het eiland Sulawesi en kwamen niet aan op de eindbestemming. Er wordt met tientallen reddingsteams gezocht naar de boot. Dat is lastig vanwege de harde wind en hoge golven. Gisteren werd de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar hij vecht dat besluit aan. Hij zegt dat hij het slachtoffer is van een lastercampagne vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die wordt verdacht van oorlogsmisdaden. Paramount en Warner Brothers drukken op de pauzeknop bij een van de grootste overnames ooit in Hollywood. Ze schuiven de deal op de lange baan tot volgend jaar. Beide partijen waren er eigenlijk al uit, maar krijgen nu tegengas van staten als Californië. De staten zijn bang dat Paramount en Warner Brothers te machtig worden. En in Amsterdam begint World Pride met om 11 uur de Pride Walk vanaf de Dam. Die eindigt in het Vondelpark waar Koningin Maxima World Pride opent. Het is voor het eerst dat het internationale event in Amsterdam is. 2 weken lang is er extra aandacht voor de wereldwijde strijd voor gelijke rechten voor LHBTI-plussers met protesten en feesten. Radio 10 weer door Weer Online. De temperatuur loopt snel op en het wordt een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Temperatuur 23 tot 29 graden.
5: Radio 10.

Goedemorgen, deze zaterdagochtend in het weekend van Radio 10. Ik meld me weer met Erik's Top 40 Hitdossier. Hits die verbonden zijn aan herinneringen, dat is waar het allemaal om draait tot 12 uur. Dus welke muziek brengt jou weer even terug naar die onvergetelijke reis, die ontmoeting, die speciale avond of wat voor herinnering dan ook? Stuur het door via de Radio 10-app of radio10.nl/Erik. Dit half uur gaan we terug naar het jaar van de beroemde Mars op Washington van dominee Martin Luther King. En ook het jaar dat Beatrix haar verloofde voorstelde, de Duitse Klaus van Amsberg. En natuurlijk de geboorte van de top 40. Het jaar is 1965. En de hits komen van de Rolling Stones, zo hoort ze zo meteen, na de winnaar van de hitbattle tussen twee hits van Tom Jones. En het is het nummer wat ik altijd moest draaien toen ik nog werkte in een discotheekje in Amsterdam in het Pakhuis. It's Not Unusual.

0: voor de Rolling Stones. Die hebben met hun nieuwe album Foreign Tongues hun 15e nummer 1 album in het Verenigd Koninkrijk gescoord. De Britse rockband die komt met dat aantal eindelijk op gelijke hoogte met de Beatles. En het leuke is natuurlijk dat Paul McCartney de bas meespeelt op een van de liedjes op dat nieuwe album van de Stones. In de top 40 scoorden ze maar liefst 49 hits, waaronder deze uit 1965, I Can Get No Satisfaction. De volgende die komt van Jurgen en Ilse, die hard op weg zijn om nieuwe herinneringen te gaan maken.
1: Goedemorgen, wij zouden graag een liedje aan willen vragen, terwijl wij Normandië doorkruisen in Frankrijk. Met het liedje Poupée de Cerie pour un Poupée de Son van Frans Gal. Alvast bedankt, de groetjes van Jurgen en Ilse.

Parijs op zijn 20e verjaardag. Hij was toen ter tijd erg verdwaald en vond het lastig om zijn plek te vinden in de maatschappij van toen. En daarover gaat natuurlijk My Generation, aldus Piet. Dan even een blik op de top 40 van deze week terug in de tijd. Het gedrukte exemplaar van 24 juli 1965. Zorba de Griek die stond op nummer 5. Bleef daar staan in de 7e week. Er waren verschillende uitvoerende. Hello Josephine van de Scorpions bleef staan op nummer 4. 23 weken stond hij al in de lijst. 5 weken voor Mr. Tambourine Man van de Birds. En die stond op nummer 3. Op nummer 2 bleef staan Il Silenzio van Nini Rosso in de 6e week. En Woody Woody van Sam the Sham en de Pharaohs. 8 weken in de top 40 en bleef nog steeds op nummer 1. Mocht je deze zomer nou een roadtrip gaan maken, neem het dan niet te letterlijk zoals de Birds dat in de jaren 60 deden. Bob Dylan en zijn maten die rookten onderweg veel marihuana en vulden zelfs hun voorraad aan bij postkantoren waar ze onderweg wiet heen hadden gestuurd. Niet alles ging hier ook op. Er kwam namelijk ook nog iets bruikbaars van. Namelijk deze hit, Mr. Tambourine Man. Geschreven door Bob Dylan en dit was de hit van de Birds.

0: Petula Clark in Downtown. De laatste hit uit 1965, ons hitjaar, dit half uur, dankzij een van de binnengekomen herinneringen aan een hit uit het verleden. Wil jij nou later deze ochtend bepalen naar welk jaartal we teruggaan met de grootste hits van dat moment? Nou, pak dan even de app van Radio 10, typ of liever nog spreek jouw hit met herinnering even in, of ga naar radio10.nl/Erik. Eén van die herinneringen hoor je zo bij deze hit. Incognito en Always There komt eraan, net als R.E.M. en Losing My Religion.
1: Even bollen, iedereen.

0: beste zomerdeals. Korte je geld op de meest getoonde prijs.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
2: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
3: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
2: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 9:30 op 6 en op Kijk.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Mindshift, elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
10: Erik de Zwart.
11: Die gaat terug naar 1991 met hits van George Michael en Elton John. Na R.E.M. en Losing My Religion.

0: Het origineel had een bijzonder achtergrondkoortje, namelijk Carl Wilson en Bruce Johnston van de Beach Boys. Deze versie die bestond uit een bijzondere samenwerking tussen Elton John en George Michael. Hits en herinneringen aan 1991, dankzij het berichtje van Loes.
1: Goedemorgen met Loes. Hoi, Always There van Incognito. Toen kreeg ik een keer met mijn lieve man in 1991. Hoi.

Tegenwoordig staat de zanger van de Kast, Siep van der Ploeg, aan het front van de band. Maar in 1991 was het natuurlijk nog de legendarische T. Lau. Iedereen is van de wereld te vinden in de top 40 in het hitdossier. De top 40 van 27 juli 1991. We kijken nog even verder naar die lijst. De top 5, Everything I Do It For You. Bryan Adams ging van 11 naar 5 met een superstip in de derde week. I Wanna Sex You Up van Call Me Bad zakte van 3 naar 4 in de zevende week. Vijf weken nu in de top 40. Burbujas d'Amor van Juan Luis Guerra. Die ging van 4 naar 3 omhoog, kreeg een klein stipje. More Than Words van Extreme bleef staan op nummer 2 in de achtste week. En 16 weken nu in de top 40 en blijven staan op nummer 1. Driver's Seat van Sniff and the Tears. Soms zegt muziek meer dan 40 woorden. Dit is Extreme en More Than Words.

Crystal Waters en Gypsy Woman. De laatste hit uit 1991 in ons uitstapje naar herinneringen uit die tijd. Zometeen nog een uurtje Erik's Top 40 Hit Dossier hier op Radio 10. Wil je dan jouw hit en herinnering horen? Nou, dan moet je hem nu doorsturen via de app van Radio 10 of via radio10.nl/Erik. En wie weet draai ik jouw favoriet strakjes.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Ja?
7: Echt serieus?
8: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,50.

0: Over een uur gaat het druk bevaren Twentekanaal voorlopig dicht. Door de droogte is het waterpeil te laag en dat kan zorgen voor schade aan de natuur en aan kades. Afgelopen dagen is geprobeerd het waterpeil omhoog te krijgen, maar dat is niet gelukt. Wanneer het kanaal weer open kan, is niet bekend. Gisteren werd de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar hij vecht dat besluit aan. Hij zegt dat hij het slachtoffer is van een lastercampagne vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die wordt verdacht van oorlogsmisdaden. In Oekraïne werd pas geleden de populaire minister Fedorov van Defensie ontslagen, maar hij krijgt nu onverwachte steun. Italië heeft hem een baan aangeboden als adviseur van het leger. Fedorov was ontroerd en zag het als steunbetuiging. Die kreeg hij ook in Oekraïne, want daar waren grote protesten tegen zijn ontslag. En twee piloten van Iceland Air, die in het voorjaar een stunt uithaalden, zijn hun vliegbrevet voorlopig kwijt. Ze vlogen heel laag over een dorpje in IJsland omdat een van hen met pensioen zou gaan. De actie ging niet ongemerkt voorbij. Mensen klaagden dat hun huizen stonden te trillen door het laagvliegende toestel. Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt volop zomers met veel zon en weinig wind. Komen straks wel wat stapelwolken aan. Temperatuur 23 tot 29 graden. Morgen buien.
1: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1 plus 1.

0: Audi dan hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Radio 10.

idee. Maar om dat mogelijk te maken heb ik wel iets van je nodig. Namelijk een fijne hit met herinnering. En die kun je insturen via de app van Radio 10 of via radio10.nl/Erik. Wie weet bepaalt het straks onze afslag in de reis terug in de tijd. Dit eerste half uur gaan we terug naar 1975. Je hoort muziek van de Bee Gees na Steve Harley en Cockney Rebel. En met hen is het lachen geblazen. Make me smile.

0: We konden erop wachten. Een appje van Radio 10 en Marion natuurlijk.
1: Goedemorgen Erik en geweldig de Bee Gees. Hartstikke mooi. Fijne uitzending.
0: Die jongens die blijven me achtervolgen. Hè? Je hoort de grootste hits aller tijden van de Bee Gees. Natuurlijk ook in Erik's Top 40 hitdossier. Dit half uur gingen we dus terug naar 1975. Dankzij de binnengekomen hit en herinnering van Lex en Puk.
2: Hi Erik. Wij zijn op weg naar Maastricht. En hebben uiteraard Radio 10 op in de auto. Na 15 minuten rijden helaas belanden wij al in de file. Wil jij I Can Help van Billy Swan voor ons draaien? Op dit nummer kregen wij in 1974 verkering en we zijn nog steeds happy de peppy met elkaar. Heel veel liefs en veel draaiplezier, Lex en Puk.

Rufus en Chaka Khan. De dame die uniek is dankzij haar bereik van maar liefst 3 octaven. En dat stembereik wist zelfs de enige echte hitlijst van ons land te bereiken in 1975. Once You Get Started. We kijken even naar de top 5 van die week. 26 juli 1975. Ramaya van Afrique Simone. Die ging met een superstip van 10 naar 5 omhoog in de 4e week. En 9 weken nu de top 40 gezakt van 2 naar 4. If You Go van Barry en Eileen. De Lennis Melody van Paul de Saint-Ville en Oliver Toussaint ging van 4 naar 3 omhoog met een stip. 4 weken stonden die erin. En 3 weken voor The Elephant Song van de man met die prachtige zware stem, Kamal, steeg van 3 naar nummer 2. Nummer 1 bleef nummer 1 in de top 40. Stand By Your Man van Tammy Wynette. En de hit van de Eagles die we net buiten de top 5 vinden op nummer 7 was het begin van een nieuwe weg voor de groep. Ze kwamen met het nieuwe geluid en wisten te scoren in 1975. One of These Nights, The Eagles.

0: Gelukkig hoeft dat nog niet. Never Can Say Goodbye, Gloria Gaynor. De laatste hit in ons muzikale uitstapje naar 1975. Wil jij nou ook een hit met herinnering aanvragen? Het kan allemaal. Via de app van Radio 10 of ga naar radio10.nl, /Erik. En zometeen, dankzij een van die binnengekomen verzoekjes, gaan we terug naar 1980. Je hoort een Radio 10er die niet uitgesproken raakt over een recent concert van deze groep. Mathis komt eraan. Ook Sarah van Fleetwood Mac hoor je zometeen.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Ja? Echt serieus?
6: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
12: It's funny, because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Erik de Zwart. Ja, de hits met herinneringen uit 1980 staan voor je klaar. Zometeen draaien we de spinners, maar eerst Fleetwood Mac met

0: het origineel is van de Four Seasons, maar de Spinners die coverden dat succesvol in 1979. En dat leverde ze een hit op in 1980, Working My Way Back to You. Hits en herinneringen, daar draait het allemaal om tot 12 uur in Erik's Top 40 Hitdossier. En soms grijpen de herinneringen ver terug in de tijd en soms terug naar een moment slechts een paar weken terug. Zoals bij Angelique, want ze vertelt zelf even welke groep ze graag wil horen.
1: Madness, we waren nog bij ze in AFAS Live. Het was een gezellige avond. Groetjes, Sam Smit.

0: De Corgis die scoorden slechts 3 hits in de top 40, maar ze weten er al decennia lang op te teren. Ze treden nog altijd op en dan zal ongetwijfeld deze niet ontbreken. Everybody's Gotta Learn Sometimes, een hit uit 1980. Dit jaartal, dat vond heel zelf centraal dit half uur op Radio 10 in het Erik's top 40 hitdossier. Even kijken naar het gedrukte exemplaar van 26 juli 1980. Het theme from New York, New York. Frank Sinatra steeg van 9 naar nummer 5 in de vijfde week. 9 weken in de top 40. Relight My Fire van Dan Hartman. En die zakte van 3 naar nummer 4. Heeft nooit nummer 1 gestaan, maar iedereen kent het. Midnight Dynamos van Matchbox ging van 5 naar 3 omhoog in de vijfde week. Xanadu van Olivia Newton-John en het Electric Light Orchestra bleef staan op nummer 2 in de zesde week. En 7 weken nu in de top 40 en blijven staan op de eerste plaats. Er werden een paar weken voor het behalen van deze hoogst haalbare positie uitgeroepen tot...
1: Alarm! Alarm!
0: En die was voor Late at Night van Maywood.

0: Een vraag die je vanavond misschien eens rustig op de bank met je geliefde moet bespreken. What I Like About You, The Romantics. En dat waren ze, de hits en herinneringen voor vandaag. Morgen dan ben ik er weer, dan plek voor nieuwe herinneringen. Wil je dan een pagina meeschrijven in Erik's Top 40 Hit Dossier? Meld je dan nu aan via de Radio 10-app met de titel en herinnering... of ga naar radio10.nl/Erik. Zometeen weer veel plezier en vertier met de Weekendshow. Ik spreek je morgenochtend om 10 uur. Graag tot dan.
1: Erik de Zwart. 10. Radio 10. Je hebt het

0: Over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
2: Mooi van Ethos.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
1: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Otrium is jarig. Dit weekend 3 plus 1 gratis op alle merken.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
16: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
17: Hè? Nu alweer?
16: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
17: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
16: Ook dan moet je aangifte doen.
17: Nou, goed dat je het zegt.
16: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
17: Handig?
16: Ja, van de Belastingdienst.
18: Een hele goede middag. De weekendshow gaat beginnen zometeen met Ferkel Sharkey en Good Heart. Na het nieuws van 12 uur.
19: Bij het Indonesische eiland Sulawesi zijn 4 Nederlanders teruggevonden. Ze zaten op een boot die sinds gisteravond werd vermist. Ze maken het goed. De boot zou zijn gezonken. Volgens Binnenlandse Zaken is er nog veel onduidelijk wat er precies is gebeurd. Op de motorboot zaten ook andere Europese toeristen. Rond deze tijd gaat het Twentekanaal voorlopig dicht. De sluizen gaan nu zo'n beetje niet meer open vanwege de droogte en het lage waterpeil. Het is in ieder geval een strop voor tientallen bedrijven bij het kanaal. Zij moeten nu iets anders verzinnen om hun spullen te vervoeren. En ze weten ook niet voor hoe lang. Bij Bordeaux is een grote expositieruimte omgebouwd tot een opvangcentrum voor mensen die op de vlucht moesten voor de bosbranden daar. Er zijn bedden neergezet in de twee loodsen en er is ook kleding geregeld voor de duizenden mensen die er nu zijn. Het is niet duidelijk hoe lang ze er moeten blijven. En in de Tour de France is de ene laatste etappe begonnen en het is een pittige. Het peloton krijgt maar liefst 4 beklimmingen voor ze kiezen, waarvan 3 van de buitencategorie. De finish is net als gisteren op Alpe d'Huez, maar nu via een weggetje in een kwetsbaar natuurgebied. En natuurliefhebbers zijn daar boos over. Radio 10 weer door Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat meer wolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser.
18: Dankjewel, Ronald Remmelswaan. Dan gaan we naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
14: 18 vertragingen op dit moment. En dit zijn de drie grootste op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland 16 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 18 minuten. En op de A50 Arnhem-Os voor Valburg 24 minuten.
20: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
21: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta 1 plus 1.

0: Join the Joyride. Men noemt het tegenwoordig ook wel een odyssee, valt mij op. Dat woord komt, dat valt vaak.
1: Een odyssee?
0: Ja.
1: Een lange reis?
0: Een lange reis.
1: Oké, ik ga er dinsdag heen.
0: Je gaat er dinsdag heen?
1: Ja.
0: Ik ben er geweest?
1: Ja.
0: Ah, het wordt een leuke avond.
1: Oké. Okay.
2: De Radio 10 Weekend Show met Robert en Kim.
0: Jazeker, daar zijn we weer op de zaterdagmiddag. Jouw dagelijkse dosis Kimberly van den Berg op de radio.
1: Ja, goedemiddag.
0: Want jij trekt hem tot 1 september gewoon door, toch?
1: Ja. Ja, ik heb nog 1 weekend vrij tot 1 september.
0: Vakantie is ook voor watjes, ja, eerlijk gezegd.
1: Slapen doen we 's nachts. Oh nee.
0: Dat dan ook niet. Nee, vakantie voor watjes. Ik heb er net 2 weken op zitten.
1: Heb je genoten?
0: Nou, het was lekker. Ik ben niet echt het land uit geweest.
1: Nee.
0: Wel vorig weekend ben ik iets gaan doen wat ik niet verwacht had dat ik dat ooit nog zou gaan doen.
1: Ik kreeg daar ook vragen over.
0: Ik ben gaan kamperen.
1: Ja, ik kreeg daar vragen over.
0: Maar het was 1 nachtje. En ja. Mijn vriendin had mij overgehaald. Ja, kijk nou eens leuk. Dit is een omgebouwde brandweerauto. En dan liggen we aan een meertje. En het is echt heel pittoresk.
1: Zag er heel idyllisch uit.
0: Was het ook allemaal.
1: Maar mensen dachten dat het jouw vrachtwagentje was.
0: Nee, het was
1: jouw brandweerwagen.
0: Nee, het was een gehuurd brandweerautootje, okay. Omgebouwd. Ik heb wel de volgende ochtend, want het was 1 nachtje dat we daar geslapen hebben. Daar kan ik dan nog wel aan.
1: Ik mag hopen dat je dan een ander bedden goed koopt als het van jou is.
0: Nou, ik heb de volgende ochtend wel gezegd, ik douche thuis wel eventjes. Ja. Dus ik ben niet in zo'n kampeertoilet
1: geweest. Kan toch even
0: geweest.
1: Een meertje springen?
0: Ja, dat was een beetje koud.
1: Het werd niet echt Bear Grylls, merk ik al.
0: Nee.
1: Maar was het leuk? Je hebt genoten.
0: Het was ontzettend leuk. Hé, we gaan aan de slag met een liedje uit de top 4000.
1: Natuurlijk.
0: Oh, ja.
2: Vandaag.
0: Zaterdag 25 juli.
2: In de top 4000. Hall of Fame.
0: Zetten wij even een liedje in de spotlight dat vandaag 24 jaar geleden zorgde voor wat controverse. Ik geef dat liedje even de naam. Want ik kan het niet noemen. Maar voor de eeuwige roem, misschien weet jij welk liedje is aan het eind van dit verhaal. In 2000 stapten namelijk LaToya Luckett en Lativia Robertson. Die namen hoeven je niks te zeggen, maar misschien zeggen ze je wel wat. Die stapten na flinke oneenigheid uit een hele bekende damesgroep. Maar ze spraken af destijds, wat er ook gebeurt, we gaan niet met modder naar elkaar gooien. Dus we zeggen nooit iets naars over elkaar. Wat binnen de band is gebeurd, dat blijft binnen de band.
1: En het feit dat we niet weten wie het zijn, blijkt dat ze zich daar wel redelijk aan gehouden hebben.
0: Nou ja, dat ging een paar jaar goed, totdat het nummer verscheen. En LaToya en Lativia die luisterden naar die tekst en die dachten, hey, dit gaat over ons. En toen spanden zij een rechtszaak aan tegen hun voormalig collega's van die meidenband. En de 2 zinnen waar ze over vielen, en dan weet je het misschien welk liedje is. Dat zijn de volgende 2 zinnen. You thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling. You thought I wouldn't sell without you, sold 9 million. Mm. Gaat jou een lampje branden, hè?
1: Ja, meteen.
0: Vandaag in 2002 werd deze grove inbreuk op de privacy van deze LaToya en Lativia afgesloten met een schikking. Er is nooit bekendgemaakt hoeveel er werd betaald. Maar de vraag is, ja, welk liedje zoeken wij?
2: De top 4000 Hall of Fame.
0: En voor de eeuwige roem mag je dat even laten weten via de Radio 10 app. We gaan zo meteen het liedje draaien natuurlijk. Het is 3.

0: Het zijn die grootste hits aller tijden hier in de weekendshow op Radio 10. Pilot Magic.
1: De top 4000. Hall of Fame.
0: Ja, wij zetten even een liedje in de spotlight dat een beetje te linken is aan deze dag. Want vandaag in 2002 vond er een schikking plaats tussen LaToya Luckett en Lativia Robinson. En twee voormalige bandleden, of moet ik zeggen meidengroepleden. Is het een bandje eigenlijk?
2: Meidengroepje.
0: Daar zaten ze in. En zij spraken af.
2: Ik vind het meer dan een meidengroepje, maar het is ook geen band.
0: Ja, wat is het dan?
2: Een band speelt zo. Ja, een meidengroepje.
0: Groep. Zij spraken af toen deze meiden de band verlieten. Dat ze niks over elkaar zouden zeggen. Niks naars in ieder geval. Is een contractje uit voortgekomen. Mm. Geheimhouding. Alleen toen kwam er een paar jaar later een liedje uit. En daar zaten twee zinnen in. En ik dacht, nou, als ik deze zinnen noem, dan weet iedereen gelijk over welk liedje het gaat.
2: Misschien hadden we ze moeten zingen.
0: You thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling. Durf jij het aan?
2: Nee, ik maak hem alleen af.
0: Ik dacht, ik ga ze niet zingen, maar jij mag voor mij.

0: You thought I wouldn't sell without you, sold 9 million.
1: Ja, en dat is nog wel leuk, wat jij misschien gemist hebt deze week, is dat ze met nieuwe muziek komen.
0: Nee, dat heb ik niet gemist, dat zag ik inderdaad ook. Ik dacht, nou, dat is heel toevallig, want daar heb ik het niet op uitgezocht. Maar ze komen inderdaad terug met remixen, nieuwe remixen van oude liedjes. Ja. Zo moeten we het dan wel zeggen. Maar er is
1: en toch ook nog nooit uitgebracht materiaal, dacht ik. Dat zou wel heel leuk zijn.
0: Dat heb ik dan
1: maar
0: toch
1: gemist. Ik denk dan niet met die twee, maar met de vrouw die daarvoor in de plaats van
0: Michelle. Ja, dat denk ik ook. Maar wat mij opvalt is dat niemand weet dus over welk liedje dat gaat. Nee. Ik dacht, dit weet iedereen.
1: Ja.
0: Dan zeg jij het maar, want jij krijgt gelijk rest. Dat is hem.
1: Heerlijk.
0: Misschien had ik toch Destiny's Child erbij moeten noemen. Maar ik dacht, ja, als ik dat noem, dan weet iedereen gelijk over welk liedje het gaat.
1: Oh, nu weet Nick het wel.
0: Ah, nu weet Nick het wel.
1: Nick.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, autotaalglas.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Ja.
1: Echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl. Let's
15: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
17: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
18: Of deze, in een leuk plaatje.
19: Met 20

0: Radio 10 met Marco Borsato en vrij zijn. Het is 25 juli, we zitten midden in de...
1: Komkommertijd.
0: Toch? Mag ik wel zo zeggen. Het is echt komkommertijd. Dus,
2: Als bed and breakfast vol liefde is begonnen, is het komkommertijd.
0: Vergeef me even dat ik het volgende onderwerp aansnijd, maar weet jij wat fantosmie is?
2: Fantosmie?
0: Ja.
2: In welke context moet ik dit zoeken?
0: Het is een medische term. Fantosmie. Oh. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Wist niet dat het bestond.
2: Vertel.
0: Maar ik heb het.
2: Heb je fantosmie?
0: Ik heb fantosmie.
2: Doet het pijn?
0: Het doet geen pijn.
2: Oh, gelukkig.
0: Het is op zijn hoogst irritant. Maar ja. Voor de vakantie was ik best wel pittig verkouden.
2: Ja.
0: En dan ruik je helemaal niks.
2: Nee.
0: En dat is logisch, want dat heb denk ik bij iedereen wel. Maar toen ging de verkoudheid over.
2: Ja.
0: En toen zat ik thuis bij mij op de bank. En ik rook niet. En ik... heb al jaren niet gerookt in mijn huis. Niemand heeft in mijn... Maar ik rook tabakslucht. En geen verbrande tabak, maar alsof je in een sigarenwinkel staat.
2: Oké. Okay.
0: Ik wilde bijna in mijn eigen huis zeggen... en doe er ook maar 2 krasloten bij. Zo rook het. Ja. Zo rook het.
2: Dat is een mooi voorbeeld.
0: En toen ben ik na een paar dagen ben ik gaan googlen. Ik dacht, wat is dat toch? Ik ruik elke keer tabak. Ja. En toen kwam ik dus uit. Het is een medische term. Fantosmie. Het bestaat. Je hersenen denken een geur waar te nemen... die er helemaal niet is.
2: Een fantoomgeur.
0: Het is een fantoomgeur.
2: Net als fantoompijn. Ja. Als je arm geamputeerd is, dat je nog steeds denkt dat je een arm hebt.
0: Dat is toch bizar?
2: Ja, maar heb je dan niet gewoon hersentumor? Nee, sorry, schijntje.
0: Wat zeg jij nou weer? Wat zeg jij nou weer? Nee,
2: niet boos worden op de, aan de andere kant van de radio, is een grapje.
0: Nee, maar toen ben ik dus verder gaan zoeken van... Nou, ja. Wat grappig dat er allemaal medische termen bestaan... en dingetjes die niet heel ernstig zijn... maar waarvan je niet weet dat het bestaat.
2: Mm-hmm.
0: En toen kwam ik in een fuik terecht...
2: Oh.
0: En nu hoop ik dat heel veel mensen...
2: Maar dan moet je niet op afbeeldingen gaan googlen, denk ik.
0: Nee. Maar okay. Weet jij bijvoorbeeld wat een ear rumbling syndroom is?
2: Een ear rumbling syndroom? Dat zal iets met je trommelvliezen zijn.
0: Er zijn dus mensen die kunnen de spieren van hun oren samentrekken.
2: Ja.
0: En als dat gebeurt, dan hoor je... een soort gerommel.
2: Ja, maar dat is bijna een superpower.
0: En ik hoop dat wij luisteraars hebben die dit hebben... dat het even kunnen laten horen via de telefoon.
2: Hoe kom je erachter dat je dat kan?
0: Ja, nou ja, dan hoor je het dus.
2: Maar is dat een medische aandoening? Klinkt als een kunstje.
0: Nee. Het is medisch. Het staat in medische handboeken.
2: Oké, maar het is niet... Ja, het is dus een andere vorm van tinnitus, zeg maar.
0: Ja, misschien zou het zo kunnen. Photic sneeze reflex. Weet je wat dat is?
2: Nog één keertje.
0: Sneeze reflex.
2: Iets met niezen?
0: Ja. Mensen die in de zon kijken, die gaan dan heel erg niezen. Dat bestaat.
2: Je moet toch altijd juist in het licht kijken als je niet wil niezen?
0: Formicatie. Mag ik die ook nog even aan je
2: ik
0: tegen
2: Ik kom maar door. Er gaat een wereld voor me open.
0: Het gevoel dat er mieren over je huid lopen terwijl er niets zit.
2: Oké, maar weet je zeker dat die mensen geen pilletje hebben gehad?
0: Nee, maar het is echt...
2: Dat ze denken, hey, leuke paddenstoel, laten we die nemen.
0: Medische handboeken. En ik hoop zo dat wij luisteraars hebben die een beetje een gekke medische aandoening hebben. Dus niks ernstigs, maar een gekke medische aandoening waarvan je niet wist dat het bestond. Totdat je het kreeg.
2: Oké.
0: Kunnen die zich even melden?
2: Ja, graag. Via de Radio 10-app.
0: Ja, graag. Via de gratis Radio 10-app. Heb jij iets gek medisch waarvan je dacht... wist niet dat het bestond, totdat je het had? Laat het weten via de Radio

0: crazy little thing called love. Het was Queen.
1: De zomer van 10.
0: Om 10:15 op deze zaterdagmiddag. We hebben het even over gekke syndromen, rare aandoeningen, medische termen waarvan je niet wist dat het bestond.
2: Nee.
0: Totdat je het kreeg, omdat ik dus sinds een paar weken tabak ruik.
2: Ja.
0: Ook als er geen sigaret, geen tabak, niks in de buurt is.
2: Een fantoomgeur.
0: Een fantoomgeur.
2: Ja, nou, ik kan één iemand meteen helpen, dat is Bastiaan. Die zegt, goedemiddag, ik heb sinds een tijd dat ik graag dingen rechtleg. Of dat ik wil dat ze rechtop staan, zoals spul op tafel, of bestek of een boek. Ik weet niet hoe dat heet. Dat is OCD, Obsessive Compulsive Disorder. En dat betekent meestal dat je controle zoekt.
0: Controle.
2: Dus dit kan je ook met. Dus hiervoor hoef je niet naar de huisarts. Maar hier moet je even met iemand praten. Want waarschijnlijk is er iets in je leven waar je de grip op kwijt bent. Waardoor je dat op een obsessieve manier met andere dingen gaat compenseren.
0: Wauw, al dus.
2: Dit is wel psychologie van de koude grond.
0: Kimberly van den Berg, heb jij dit aan de hand gehad dat je dit zo goed weet?
2: Nee, ik heb geen OCD, maar ik herken wel andere dingen daarvan.
0: Oké, okay, oké. Okay.
2: Mijn hond heeft OCD, die blijft altijd heel recht op de stoep lopen.
0: Dat is ook mooi. Ja. Even kijken, misofonie wordt ook genoemd. Dat is wel een veel voorkomend. Dat weten volgens mij mensen ook wel wat dat betekent, misofonie.
2: Ja, dat is als je het vervelend vindt dat iemand anders zit te eten, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, dat je sterke irritatie voelt bij geluiden.
2: Dat iemand heel hard ademt. Nou,
0: ja, bijvoorbeeld. Oh. Of dat iemand zit te klikken met een pen. Dat je echt helemaal gek wordt. Dat je... Ah, dat.
2: Ja, ja.
0: Ik ken dat ook wel een beetje, moet ik eerlijk zeggen. Ik ken het ook wel een beetje. We hebben Jolien aan de telefoon. Wat heb jij?
3: Tijdens mijn zwangerschap had ik vene cava-syndroom. En dan kwam ik achter bij de tandarts.
2: Dat je geen cava mag drinken.
0: maar dat is logisch als je zwanger bent. Dan mag je geen cava drinken.
2: Vind ik ook een syndroom. Nee, sorry, ik kwam erachter bij de tandarts. Vertel.
3: Ja, de stoel ging naar achter. En het licht ging bij mij eigenlijk uit. Het werd zwart voor mijn ogen. Ik dacht, wat is dit? Heb ik nog nooit gehad.
2: Ja.
3: Deden ze de stoel weer omhoog, kreeg een glaasje water, gingen we het nog een keer proberen en toen ging weer het licht uit. Dus behandeling gestopt, hebben contact opgenomen met mijn verloskundige. Die zei, je hebt vene cava syndroom. Dan drukt er blijkbaar iets in je buik op een belangrijke ader en als je dus op je rug gaat liggen, dan kun je dus flauw vallen.
2: Oh joh.
0: Nog nooit van gehoord.
2: Nee.
3: Dat betekende ook dat ik het laatste deel van mijn zwangerschap, waar je dus lekker op de bank wil liggen, dat ik dus niet op mijn rug vond liggen.
2: Dus of op je zij of rechtop zitten.
3: Ja.
0: En noem nog één keer vene cava.
3: Vene cava syndroom.
0: Wauw,
3: ja.
0: Ik ga hem onthouden.
2: Ja.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel, Jolien.
3: Oké, graag gedaan.
2: Doei. Doei.
0: Het vreesyndroom vind ik ook wel mooi.
2: Het vreesyndroom.
0: Ja, als ik het goed uitspreek, fry kan het ook zijn. Maar ik denk vrees. Dan ga je zweten op je wang tijdens het eten.
2: Alleen op je wang?
0: Alleen op je wang.
2: Ja, dat vind ik ook gek.
0: Dat is best wel gek.
2: Ja, dat is ook gek. Alex.
4: Ja?
2: Goedemiddag. Jij hebt iets met gapen.
4: De geluid wat jullie net lieten horen.
0: Ja.
4: Ja, ik denk dat ik onbewust die spieren aanspan in mijn oren bij mijn trommelvliezen als ik gaap.
2: Bij dat rolling drum syndrome. Hoe heet dat? Ear rolling? Nee, Robert weet het.
0: Ear rumbling heet het.
2: Ear rumbling.
0: Ja. Jij hebt dat.
2: Ja. Echt waar?
0: Kan jij eventjes de telefoon die nu aan je oor hangt even op de kop?
2: dat gaat nooit.
0: De microfoon tegen je oor, dan even gapen en dan gaan wij luisteren of wij het horen.
4: Ik denk niet dat dat werkt.
0: Nee, je kan niet op commando, kan je dit?
4: Ja, ik kan het wel. Ik ga het gewoon proberen, maar ik denk niet dat de microfoon het oppakt.
0: Nou, ik ben benieuwd. Wij zijn stil.
4: Was er iets te horen?
2: Nee. Maar ik kan me voor. Maar wat, dus jij zegt dus als je gaat inderdaad, dan span je je kaakspieren aan. Dan krijg je dus die trilling in je trommelvliezen.
4: Ja, dat hoor ik zo'n.
0: Dan heb jij het ear rumbling syndroom, Alex.
4: Ja,
2: en nou, is dat lekker of liever niet?
4: Ik weet eigenlijk niet beter. Ik vind het niet zo erg.
2: Oké, nou nu weet je in ieder geval hoe het heet.
0: Ja, hartstikke goed, man.
4: Ja.
0: Mag ik als laatste nog even Alice in Wonderland syndroom noemen? Vind ik qua naam al hartstikke mooi.
2: Ja.
0: Je hersenen vervormen dan de grootte van dingen. Dus je ziet doodnormale voorwerpen als iets of heel groots of iets heel kleins.
2: Okay.
0: Ja, het bestaat allemaal. Het heeft
2: dat
0: niks
2: gebeurt
0: met
2: ook bij mannen met een heel groot ego. Ziet zichzelf als heel groot.
0: Dankjewel, Kim. Het is Radio 10, de weekendshow.

0: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of kanteloepmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
6: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Lekker toch? Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: anders doet. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Het is de weekendshow op deze zaterdagmiddag. Zometeen met Michael McDonald en James Ingram. Na het nieuws van 1 uur.
2: Het lukt het OM steeds beter om geld af te pakken van criminelen. Het ging vorig jaar om een recordbedrag van 433 miljoen euro. 23 miljoen meer dan het jaar ervoor. Het OM hoopt het in de toekomst nog beter te doen door te focussen op de link tussen de onder- en bovenwereld. Maar dan moet er wel goed worden samengewerkt. De Spaanse premier Sanchez is bij het gebied bij Madrid geweest waar een grote natuurbrand woedt. Hij zag met eigen ogen hoe erg het daar allemaal is. Ook sprak hij met hulpverleners. Bij het Franse Bordeaux staat de natuur ook in brand. Het leger stuurt nu een blusvliegtuig om het vuur te blussen. In Wormer bij Zaandam is een minderjarige jongen opgepakt die bezig was met een explosief bij een woning. Dat ging niet af. De politie zoekt nog naar een andere verdachte. In dezelfde straat ontplofte ruim een week geleden wel iets bij een woning en was er een klein brandje. Op de muur stond de tekst 220 cocaïne. En in Amsterdam is World Pride afgetrapt met de Pride Walk. Vanaf de Dam lopen duizenden mensen naar het Vondelpark waar Koningin Maxima World Pride officieel opent. Amsterdam is voor het eerst gaststad van het internationale evenement. 2 weken lang is er van alles te doen om aandacht te vragen voor de LHBTI+ gemeenschap. Radio 10 weer door Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser.
1: Dankjewel, Ronald Remmelswaan. Gaan we naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
3: 23 vertragingen op dit moment. En dit zijn de 3 grootste op de A1 Amersfoort-Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Stroe, 24 minuten. Op de A2 Utrecht-Sertogenbos tussen Geldermals en Kerkdriel, 32 minuten. En het laatste verkeersinfarct op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Neerbos en Kuik, 30 minuten.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Radio 10.

0: Radio 10, zaterdagmiddag. Een zomerse zaterdagmiddag zelfs. En Anouk, are you kidding me? Ja, we hadden het eventjes over gekke dingen die je kan hebben op medisch gebied, waarvan je eigenlijk niet wist dat het bestond, totdat je het krijgt, omdat ik ineens dingen ruik die er niet zijn. En dat is een, mijn hersenen die vertellen me dat. Maar dat bestaat dus eigenlijk niet, maar het heet fantosmie. Het is echt een medische term.
1: Want jij ruikt tabak. Wat had je het liefst geroken?
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind tabak geen hele vervelende geur.
1: Nou ja, prima dan. Ja. Nee, we krijgen ook een reactie van Heidi. Die stuurt, ik heb dus 20 hele zware chemokuren gehad.
0: Okay.
1: Heftig trouwens, maar ze zegt totaal geen bijwerkingen. Dat... Ik ging zelfs na een kuur gewoon naar mijn werk. Het schijnt dus dat zij een heel zeldzaam enzym heeft in haar bloed. En dat is het dihydropyrimidine dehydrogenases enzym.
0: Hier heb je hem geoefend.
1: DPD-enzym. Maar dat is heel bijzonder.
0: Ja, dat is echt heel bijzonder.
1: Karma noemen ze dat.
0: We hebben Herman aan de telefoon. Herman, wat heb jij?
2: Het witte jassen-syndroom.
1: En is dat je met je handjes op je rug gebonden in een kamer met kussens zit? Of hebben we het over andere witte jassen?
2: Nee. We hebben het over doktoren, ziekenhuis enzovoort.
0: Allergisch voor witte jassen?
2: Ja, ik heb last van hoge bloeddruk.
1: Ja.
2: En elke keer als ik bij de dokter kom om de zoveel maanden om te controleren, dan zeggen ze dat mijn hoge bloeddruk te hoog is. En elke keer zeg ik van ja, maar als ik hem thuis meet, dan is hij gewoon. En als ik hem bij jullie meet, is hij veel te hoog.
0: Het komt door jouw witte jas, zeg je dan.
1: Maar het is gewoon angst.
2: Serieus, vervolgens werd ik doorgestuurd naar het ziekenhuis. Ja. Heb ik een 24 uur bloeddrukmeting moeten doen. En mijn bloeddruk is perfect in die 24 uur. Totaal geen verhoging.
0: Totdat de dokter binnenkomt. En dan gaat hij omhoog.
2: Ja, want dan word ik heel zenuwachtig, krijg ik een droge mond en dan weet ik niet wat me overkomt.
1: Maar
0: En het bestaat echt, het heet echt witte jassen-syndroom.
2: Nou, weet ik even niet hoe het je heet. Maar die noemde het echt, ja, zegt die meneer, u heeft echt last van witte jassen-syndroom.
0: Nou ja, hartstikke goed. Ik ga hem ook onthouden. Voortaan je bloeddruk thuis meten, Herman.
2: Ja, nou, dat is dus ook het gevolg. Van, ik hoef dus niet meer bij de huisarts voor bloeddruk te meten.
0: Ja, lekker.
1: Herman, fijn weekend nog.
2: Ja, dankjewel.
1: Doeg.
2: Tot ziens.

0: Toen je erachter kwam dat de Caesar salad een Mexicaanse uitvinding was?
1: 44. Ja, ik dacht dat het gewoon een Amerikaanse salade. Ik weet wel dat het niet naar Caesar vernoemd is.
0: Dat had ik.
1: Nee, ik weet wel dat die chef heet Caesar. Dat weet ik wel, maar ik dacht dat het wel een...
0: Ik dacht, je maakt het ook met Romein sla. Dus ik dacht Romeins, het is Julius Caesar. Daar is het met...
1: Nee, het is niet naar Caesar vernoemd. Ik weet wel dat het naar die chef is vernoemd, maar dat het een Mexicaan was, dat wist ik dan weer niet.
0: Ja, Caesar Cardini heet hij en hij komt uit Tijuana, bedacht in 1924. Leer je toch even zo op zaterdagmiddag. Waar je aan begint, dat moet je ook afmaken. Dat is mij vroeger al geleerd. En wij moeten nog even iets afmaken dat voor mij al een eeuwigheid geleden voelt.
1: Ja, maar ja, dat was gewoon jammer.
0: Maar de finale die was pas vorige week zondag. Dus zo lang is het niet geleden. Dus we moeten het nog even hebben over onze WK.

0: Ja, want we moeten de prijsuitreiking nog doen.
1: Ja, en ik denk nu één kleine aanpassing. We maken er EK-pool van. Dan kunnen we hem over 2 jaar gewoon weer gebruiken.
0: Ja, EK-pool maken we ervan. Inderdaad, 2. Ik kan niet wachten.
1: Echt, hè? Dat zal dan wel ietsje beter gaan. Maar de WK-pool. Want we hebben natuurlijk massaal met z'n allen wedstrijden zitten voorspellen.
0: Ja, en jij had maar 1 doel in die WK-pool. Namelijk boven mij eindigen. Ik moet jou feliciteren. Dat is jou gelukt.
1: Ja. Maar ik weet niet waar dat fanatisme vandaan komt.
0: Ik wel, dat zit diep in jou. Jij kan niet tegen je verlies. Het is echt met jouw spelletje spelen, het is een kriem.
1: Ik kan wel tegen mijn verlies, maar ik verlies gewoon nooit.
0: Nee, jij denkt dat je tegen je verlies kan, maar je kan het niet. Het is Gamezilla, word jij.
1: Ik heb nooit verloren, dus je weet dat niet.
0: Nou, precies, dat is het. Maar goed, ik neem genoegen met de Fairplay-prijs, net als Oranje dit toernooi.
1: Ja, ik had wel die laatste week alles fout.
0: Ja?
1: Echt alles fout.
0: Ik vond die Fairplay-prijs, dat we die wonnen, vond ik ook wel heel truttig.
1: Ja, en denk ik ook, had dan nog

0: één kaart gepakt en was een ronde doorgegaan. Geen rood, maar gewoon dan iets feller of zo.
1: Ja. Zou bijna Nederland zijn als we met die Fairplay-prijs alsnog een rondvaart over de grachten zouden hebben georganiseerd.
0: Ik vind wel, uiteindelijk heeft Kaapverdië natuurlijk gelijk gespeeld tegen allebei de finalisten.
1: Ja.
0: Vind ik een morele derde plaats.
1: Ja, dat is, hebben ze goed gedaan. Hebben ze goed gedaan. Wij hebben 3 prijzen te vergeven. Namelijk de derde plek voor Simeon Visser. Die is er vandoor gegaan met €50. De tweede plek, Franco van Brussel, die krijgt €100. En de nummer 1, die hebben wij aan de lijn. Seth Visser, goedemiddag.
2: Hallo, hallo.
1: Nou valt mij gelijk op, de derde prijs ging naar Simeon Visser.
2: Ja.
1: De eerste plek naar Seth Visser. Ik heb nog zelfs even gedacht, is het niet stiekem één en dezelfde persoon?
0: Oh, ja.
2: Ja, dat begrijp ik. Nou, ik voel me erg één met mijn broer, maar dat is het gewoon. Dat is mijn oudere broer.
1: Wauw.
0: Hebben jullie ook overlegd met elkaar?
2: Nou, we zijn altijd met elkaar over voetbal aan het praten. Ja. Want we zijn fan van Liverpool en we doen het al een tijdje samen. Dat vinden we gewoon leuk. Dan kunnen we meer genieten van het WK.
0: Ja, snap ik.
2: Elke wedstrijd is dan ineens superspannend. Dus, leuk.
1: Maar hebben jullie overlegd over wat jullie gingen invullen in de WK-pool? Of is het echt puur toeval dat jullie derde en eerste zijn geworden?
2: Nou, toeval is het niet, want we denken allebei wel een beetje hetzelfde erover.
0: Ja, oké, maar niemand had 1-1 voorspeld tegen Argentinië-Zwitserland in 90 minuten, toch? Kan je nog zoveel verstand van voetbal hebben?
2: Ja, nou, geen idee wat ik uiteindelijk daar ook voorspeld had. Hey, maar ik weet wel, je moet het niet te gek maken. Ik bedoel, ik zag één poeltje, was net 4-6 geweest. En dan ging hij voorspellen voor de volgende wedstrijd, ging hij 4-6 voorspellen.
1: De kans is dan niet zo heel groot. Maar inderdaad, wat Kim zegt, over 2 jaar dan doen we het gewoon weer. Maar dan noemen we het niet de WK-pool, maar de EK-pool. Maar kan je ons een beetje tips geven van, ja, hoe kunnen wij volgend jaar, want ik ben 88ste geworden.
0: Ja, ik 51, geloof ik.
1: Hoe kunnen wij volgend jaar in ieder geval vlak onder jou eindigen?
2: Nou, ik moet zeggen, ik hoorde jou net zeggen, Kim, ik had maar één doel. Ja. Dat was de boven hem eindigen. Nou, dat is niet het hoogst haalbare.
0: Nee, dat weet ik. Maar ik mag sowieso niet winnen. Want wij mogen natuurlijk niet.
1: Ah, je mag wel winnen, je krijgt de prijs alleen.
0: Nee, ja, oké, fair enough. Maar
1: heb je een tip, Seth?
2: Nou, als ik één tip moet noemen, dan is het jezelf niet gek laten maken. Ik bedoel, meestal zijn het redelijk saaie uitslagen. En je kan elke keer denken, ach, maar het is toch wel een heel raar WK. Misschien dat het toch 3-4-0 wordt.
1: Oké, maar gewoon niet te veel doelpunten, dat zeg jij eigenlijk.
2: Nou, maar soms dan, weet je, dan is het verschil zo groot. Zeker als het straks naar 64 landen gaat.
0: Ja.
2: Dan kan ik me voorstellen dat je toch wel op dat soort scores komt, hoor. Maar waarom zou Spanje, Argentinië 4-0 worden?
1: Ja, maar je moet niet in te veel spektakel denken. Gewoon rustig voorspellen. Dat is eigenlijk jouw tip.
0: Ik heb wel het idee dat er redelijk veel gescoord is, dit toernooi.
1: Oké, Seth, mag ik je dan officieel nog eventjes feliciteren met jouw goede voorspellingen. Heb jij 150 eurotjes in de pocket.
2: Wow. Hey, maar niet even om het een en ander, maar op de website van 200, hè?
1: Echt waar?
0: Ik dacht dat
2: is echt waar.
0: Dat is niet zo leuk op de radio. Maar. Nee, ik ben heel blij dat je het zegt. Ik werd overruled hier.
1: Seth, we gaan dit uitzoeken. En als dat zo is, dan legt Kim het verschil bij.
2: Nee, maar de gekheid opzij. Ik vond het heel leuk om mee te kunnen doen. Bedankt. Fijn dat het georganiseerd is.
1: Je bent in ieder geval de winnaar. En we gaan even uitzoeken of dat echt zo verkeerd op de website heeft gestaan. En dan gaan we dat natuurlijk
2: Nou, ik ben sowieso blij. Dus bedankt.
1: Oké, man. Hey, fijne zaterdag nog, hè.
2: Tot het EK.
1: Hoi.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ja?
6: Echt serieus?
5: Oh.
7: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
3: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
10: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
11: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
11: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
13: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
17: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
19: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
20: Praxis.
21: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
23: Opgelost, Autotaalglas.
24: Wat ga jij morgen doen?
25: Vullen in de achtbaan?
24: Aapjes kijken in de dierentuin?
25: Of lekker ontspannen in de sauna?
24: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
26: Robert en Kim. Zometeen leggen wij een lijntje met het Vondelpark, want de koningin opent daar de Pride. En nu vast...

0: Sing Halleluja. Wij vieren de zomer hier op Radio 10. En ik heb geen idee of dit liedje een hit was in de zomer. Maar het voelt wel als een zomerhit, vind ik. Dr. Alban op deze zaterdagmiddag.
1: De Radio 10 Weekend Show met Robert en Kim.
0: Yes, het is dit jaar, 25 jaar geleden, dat het allereerste huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht werd voltrokken. En dat was, hoe kan het ook anders, zou ik bijna zeggen, In Amsterdam. En daarom is dit jaar de World Pride in Amsterdam. Gek genoeg voor het allereerst. Want je zou zeggen, dat hebben we in Nederland al lang gehad.
2: Ja, want volgens mij heb je dan ook wel eens de Pride Games. En die zijn dan steeds in andere steden. En die hebben we wel eerder Amsterdam. Die zijn daar wel eerder georganiseerd. Maar het is best wel chaotisch.
0: In de stad?
2: Ja, nou, omdat ik niet meer zo goed begrijp wanneer nou wat is.
0: Het evenement World Pride wordt op dit moment geopend. Dan kan ik je dat vast vertellen. In het Vondelpark in Amsterdam. Daar is de koningin ook bij. En wij hebben daar verslaggever Liewke Dijkstra van Shownieuws staan. Goedemiddag.
3: Goedemiddag vanuit het zonnige Vondelpark, inderdaad.
0: Ja, dat zal ongetwijfeld. Is de koningin al gesignaleerd?
3: Absoluut, ja. En ze is druk in gesprek met allerlei organisaties en met mensen die zich heel hard inzetten voor de LHBTIQ+ community. Dus dat ziet er allemaal heel erg gemoedelijk en leuk uit, moet ik zeggen.
2: En zijn er veel bezoekers? Is het druk?
3: Het is heel druk. En ik moet zeggen, ik liep net zo dat rondje door het Vondelpark. En dan voel je toch wel echt die liefde. Misschien ben ik dan een beetje zweverig hoor. Maar ik vind dit toch wel een van de leukste weken van het jaar, dat Pride.
2: Ja, nee, het is zo kleurrijk. Ook je hebt het Milkshake Festival bijvoorbeeld dit weekend. En dat is daar hoor je nou ook nooit dat er gigantische vechtpartijen zijn uitgebroken.
3: Nee, precies. Nee. Het is gewoon echt gewoon het vieren met z'n allen. En iedereen hoort erbij. En ik denk dat dat ook de grootste boodschap is van Pride. En het is deze hele week is het natuurlijk 1,5 feest. Donderdag is volgens mij de Senior Pride op de Nieuwmarkt. En dat is dan ook heel erg leuk met allemaal oudere queers. Mm-hmm. En dan zaterdag natuurlijk de botenparade. Daar sta ik uiteraard ook gezellig bij. Dus 1,5 feest dit weekend.
0: Nou, wat goed. Wil ik toch even weten, had de koningin of heeft de koningin ook iets regenboogs aan?
3: Nee, dat niet. Mm. Maar ik zag het wel met een grote regenboogwaaier. Dus inmiddels wel.
0: Ja. Al een accessoire. Okay. Kijk, heel goed, heel goed. Heb jij de koningin al kunnen spreken?
3: Nee, ik hoop dat ik dat nog ga doen. En aan het einde van dit evenement. En dat is natuurlijk altijd een beetje afwachten. Maar ik heb goede hoop.
0: Ja, oké. Okay.
2: Wat wil je de vragen?
0: Ja, precies. Wat is de vraag? Als het lukt, hè, dat je krijgt er voor die microfoon. Wat is de eerste vraag die je er stelt?
3: Ja, dan ga ik toch wel stellen, is het onderwerp waar we het vandaag ook over hebben ook een onderwerp bij jullie thuis? Daar ben ik dan toch wel benieuwd naar. Of dat thuis ook veel wordt besproken.
0: En hoe ze daarin staan dan thuis? Ik denk heel liberaal.
3: Ik denk het ook.
0: Ja, dat mag toch
2: hopen. Dat hoop ik ook. Maar misschien tot puntje bij paaltje komt. Ik zou het wel stoer vinden als we een eerste lesbische koningin hebben. Maar ik kan me ook voorstellen in de tradities van een koningshuis dat best wel eens lastig kan zijn.
0: Ik denk dat we voorbij dat punt zijn.
2: Ja, ik mag het hopen, maar wel een interessant gesprek.
0: Ja, ik ben heel benieuwd.
3: En daarvoor zijn dagen als vandaag natuurlijk super belangrijk.
2: Ja,
0: zeker, zeker. Nou, ik hoop dat jij de koningin tegenkomt, dat je de microfoon onder haar neus mag duwen. En dan gaan wij vanavond kijken naar Shownieuws. En dan krijgen wij het antwoord natuurlijk te zien in Shownieuws rond een uurtje of 11, denk ik, hè?
3: Ja, inderdaad, helemaal goed.
0: Hartstikke goed.
3: Met de hoogte.
0: Op SBS6 en ik wens je nog veel plezier daar in het Vondelpark.
2: Dank je.

0: met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kansen op een eigen huis met de

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Het nieuwe Ajax uittenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
5: laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja,
4: dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Daar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering. Aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
7: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
8: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
9: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
8: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel €20 korting.
16: Elke maand.

0: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: Het is de weekendshow op deze zaterdagmiddag met zometeen Tina Turner en David Bowie na het nieuws van 2:00.
3: Bij het Indonesische eiland Sulawesi is een ongeluk gebeurd met een motorboot met 11 toeristen aan boord, waaronder 4 Nederlanders. De boot zou door nog onbekende oorzaak zijn beschadigd, maar de toeristen konden overstappen op een reddingsvlot. Ze hebben niets. De schipper wordt vermist, naar hem wordt nu gezocht. Op het Leidseplein in Amsterdam is vannacht een informatiezuil over World Pride vernield. Er is een verdachte aangehouden. De World Pride duurt 2 weken en wordt zo officieel geopend door koningin Maxima in het Vondelpark. Daarvoor liepen 10.000 mensen mee in een tocht om aandacht te vragen voor de LHBTI+ community. Op een zomerkamp in het gebied dat in Russische handen is, zijn Oekraïense drones ingeslagen. Daarbij zijn zeker 8 doden gevallen, waaronder 2 kinderen, zegt Rusland. Het is niet duidelijk of het zomerkamp bij de zee van Azov expres is aangevallen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. En werk aan de winkel voor het team van Max Verstappen, want hij heeft het niet best gedaan in de laatste training in Hongarije. Hij zette een teleurstellende 7e tijd neer. Moet over een paar uur echt beter, want dan is de kwalificatie al voor de race van morgen. Lando Norris was overigens de snelst in de training. Radio 10 weer door Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser.
2: Dankjewel, Ronald Remmelswaan. Dan het verkeer. Kim, waar staat het vast?
4: 18 vertragingen op dit moment. En dit zijn de 3 grootste. Op de A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen Geldermals en Zaltbommel 17 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 26 minuten. En op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Werkendam 26 minuten.
5: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Radio D.

0: Nick Heyman zag en overwon. And I promised myself. Radio 10, het is 25 juli. We hadden eerder al vastgesteld. Het is...
1: Komkommer.
0: Maar toch even wezen schrapen.
2: En je hebt wat gevonden?
0: Ja, toch een paar shownieuwtjes gevonden, jongens.
2: Oh, lekker.
0: Even kijken of er een beetje juice is op deze zaterdagmiddag. Want wij stappen gezellig in de showboom.

0: Katja Schuurman.
1: Ja.
0: Die krijgt hem vol voor de kiezer op deze zaterdag. Is het trouwens officieel een zwarte zaterdag, of niet?
1: Voor ons wel, volgens mij voor de Fransen nog niet.
0: Het staat nou
1: die zijn wat meer gewend dan wij. Die hebben altijd die periferie. Voor ons is het wel, het is gewoon heel erg druk. Dus volgens mij duurt het nu al 2 uur langer over op de Route Soleil en zo.
0: Sterk,
1: maar voor de Fransen zeggen, is het volgende week pas zwarte zaterdag. Want dan komen er ook weer Fransen terug van vakantie.
0: Oh, kijk.
1: Dus dan is het 2 kanten op.
0: Blijven chauvinistisch daar, hè? Mm. Als het voor ons een probleem is, dan wel. Maar als het voor de rest van Europa een probleem is, dan is het geen zwarte zaterdag. Nee. Zo zijn die Fransen. Voor Katja Schuurman is het wel een zwarte zaterdag. Want zij zit vast. En het optreden dat zij morgen met Babette van Veen zou geven op het festival Milkshake in Amsterdam staat daarmee op losse schroeven.
1: Want zij is gestrand in Colombia.
0: Nee, daar is ze volgens mij wel op vakantie geweest, maar ze is inmiddels in Spanje, volgens mijn informatie.
1: Dus ben je lekker opgeschoten.
0: Ze is een stukje opgeschoten. Ze is in Cartagena. Spreekt dat goed uit?
1: Cartagena, dat denk ik.
0: Daar zou ze terugvliegen, alleen het vliegtuig was kapot.
1: Mijn Spaans komt niet verder dan dos cerveza's. Por favor. Nou, dan zeg ik het nog slecht.
0: Die Spaanse woorden die kan Katja denk ik ook wel gebruiken. Want ja. Ze is dus nu in een hotel beland, omdat het vliegtuig waarmee ze terug zou vliegen was kapot. En er is geen vervangende vlucht.
1: Oké. Okay.
0: Dus misschien haalt ze het niet morgen.
1: Volgens mij is Cartagena dan gewoon namelijk nog in Colombia. Hoe kom je er dan bij dat ze in Spanje is? Sorry,
0: we hadden ook al €200 weggegeven.
1: Ja,
0: in plaats van,
1: ik zit opeens te denken, dat is toch helemaal geen Spaanse stad?
0: Ik dacht dat ik, ga het nu googlen. Want anders heb ik er echt heel erg overheen gelezen.
1: Jij denkt, ik lees iets Spaans. Het zal wel Spanje zijn.
0: Nee, ik weet zeker dat ik heb gelezen dat hij vast zit in Spanje.
1: Oké.
0: Okay. Wedden?
1: Ja, nee.
0: Wil je erover wedden? Jij gaat me zitten verbeteren.
1: Katje Schuurman is met haar dochter gestrand in de Colombiaanse plaats Cartagena.
0: Oeh, had je maar gewet. Maar dat heb je helaas niet gedaan. Jammer. Voor jou, anders had ik weer verloren. Maar ze zitten dus vast in Colombia.
1: Wordt het lastig inderdaad om morgen op Milkshake te komen.
0: Ja, dat gaat er niet meer worden dan, inderdaad. Bij deze kan daar een streep doorheen.
1: Ben je blij dat ik er weer ben of niet?
0: Ja, ik ben heel blij dat je er weer bent om mij te verbeteren. Want ik maak de ene naar de andere uitglijder op deze zaterdagmiddag. Ook een zwarte zaterdag voor de rapper, media tycoon en veroordeeld mensenhandelaar P. Diddy. Die is namelijk...
1: Ik dacht echt, welke komt er?
0: In een isoleercel is die geplaatst. Want hij zit gevangen in New York voor mensenhandel. Waarschijnlijk tot ergens in 2028. Maar hij is afgelopen week betrokken geraakt bij een vechtpartij met een mede-gedetineerde. Mm-hmm. Personeelsleden van de gevangenis die hebben de twee uit elkaar gehaald. Waarna Diddy eventjes mocht afkoelen in een isoleercel. Het is onduidelijk of hij daar nog steeds zit.
1: Dat schijnt echt wel mensonterend te zijn ook. Een isoleercel.
0: Dat geloof ik graag.
1: Volgens mij, Peter R. de Vries heeft ooit gezegd, dat doe je je hond nog niet aan.
0: Okay.
1: Dat schijnt echt heel intens te zijn. Ja.
0: Ik heb een documentaire over P. Diddy gezien. Eventjes naar zijn eigen hit zou ik zeggen. I won't be missing you, denk ik dan maar.
1: Fair enough.
0: Dat hij daar maar even in mag zitten.
1: Wat hij heeft gedaan kan ook niet, dat weet ik.
0: Nee, kan niet.
1: Toch.

0: Supertramp en Dreamer. En mag ik even een kleine rectificatie doen, Kim?
1: Ja.
0: We hadden het net over Katja Schuurman die vastzit in Cartagena. En ik zei in Spanje. Het blijkt dat zij vastzit in Cartagena in Colombia.
1: Maar er is dus ook een Spaanse Cartagena. En daar zat ik mis.
0: Daar zat jij mis. Ja. En ik heb dit bericht overgenomen van het AD. Ja. En je moet het maar even terugzoeken. Het AD heeft geschreven... Katja Schuurman zit vast in het Spaanse Cartagena. Ja. Dus ik heb het fout overgenomen van het AD. Dus ik wil mijn fout graag afschuiven op het AD.
1: Want alle andere bronnen schrijven Colombia. Ja. Dus tenzij het AD de enige is die het goed heeft... dan neem ik het weer terug. Ja, okay. Zo ben ik ook wel weer.
0: Hé, gelukkig. We hebben het gerectificeerd. Ja, heel goed, lekker.
2: 4000 nummers. Maar wat is de beste reden?
3: Nou, ik vind het gewoon een leuk liedje.
2: Nee, de beste.

0: beste reden.
1: Elk weekend op zoek naar een goede reden om jouw favoriete liedjes uit de top 4000 weer even af te stoffen. Mag elk liedje zijn als het maar in de lijst staat. En het mag elke goede reden zijn. Dus heb jij gisteravond op de camping met de buurman staan karaoke in de Soos? En is daar een vriendschap voor het leven ontstaan? En wil je dat liedje nog even een keertje horen wat jullie hebben gekaraokt? Kan. Laat het weten via de Radio 10-app, maar ook als iemand jarig is of je bent huwelijk te vieren of wat dan ook. Even appen, wat wil je horen en wat is de goede reden om het juist vandaag te willen horen? Nou ben ik afgelopen week geweest naar de film waar iedereen het over heeft.
2: Ja, ik heb voor dinsdag kaarten.
1: Oké, okay, nou, ik spoil weinig aan het verhaal. Want ja, het is zo'n oud verhaal, iedereen kent het wel op zich. Maar The Odyssey, dat is een film. Het is, ja, ik heb 3 uur lang op het puntje van mijn stoel gezeten. Ja? Het is, voor een spektakelfilm is er heel veel diepgang. En voor een film met diepgang zit er heel veel spektakel. En het is echt geweldig.
2: Lekker.
1: En het allerlekkerste aan de film is waar heel veel mensen ook een beetje bozig over zijn. Ik zag, mensen vinden het geluid te hard.
2: Maar dat, oh, daar zag ik ook iets van.
1: Ja, ik zag zelfs dit, kwam ik tegen.
3: This message is for Christopher Nolan. Why was The Odyssey so loud? Listen, everyone's gonna win an Oscar for that movie. Except the sound editor, he deserves to go to jail.
2: Deze zag ik vanmorgen toevallig ook. Nee, die vrouw zat met een blikje cola in haar handen of zo.
1: Ja, ja. The sound editor deserves to go to jail, zegt ze. Maar ik vond dat dus het allerlekkerste. Het geluid staat zo hard. Het trilt in elke vezel in je stoel. En het is, komt extra lekker binnen.
2: Ik wil dat wij niet moeten onderschatten dat we al 25 of 30 jaar met een koptelefoon op zitten. Misschien een klein beetje disco-doof zijn. En het voor ons iets minder hard aanvoelt dan voor de gemiddelde bekijker.
1: Volgens mij is er niks mis met mijn oren. Ik vond het heerlijk. Echt heerlijk.
2: Ik ga het ervaren. Ik heb er heel veel zin in.
1: En toen dacht ik, The Odyssey. Laat ik dan ook het bandje The Odyssey er even bij pakken. En Going Back to My Roots vond ik ook wel toepasselijk bij deze film. Ja. En een leuk liedje inderdaad.
2: Ja, welke plaat moeten we vandaag draaien? Dus ik dacht, ik pak iets van gisteren erbij. Oh. Gisteravond om 21:30 was aan de hemel een vuurbal te zien.
1: Een grote vuurbal, jongen!
2: Ja, dat bleek een Starlink-satelliet van SpaceX te zijn die in de atmosfeer kwam. Ik hoop met opzet. Anders heeft Elon een hele slechte dag gehad. Maar ja, dus ik dacht, ja, vuurbal, dan kan je niks anders draaien dan Jerry Lee Lewis met Great Balls of Fire.
1: Ook een leuke. Maar goed, dit zijn slechts suggesties van ons.
2: Ja.
1: Jij mag ons overrulen. Sterker nog, heel graag. Welk liedje wil jij horen? Dat hoeft dus niet één van de 2 liedjes te zijn die wij hebben gekozen. Maar welk liedje wil je horen? En wat is de goede reden om het juist vandaag te horen? Laat dat achter in de welbekende Radio 10-app.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molise.

0: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
5: craving. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Robert en Kim in de weekendshow op deze zaterdagmiddag met zometeen nog Kiss. I was made for loving you, maar eerst Club Tropicana. Wham!

0: keiharde rockers. Maar dan met een disco-liedje ongeveer.
1: Toch, het is zo cute.
0: Het is heel cute.
1: Ik heb dat ook altijd met de Ramones. Dat is dan echt, daar kon je niet naar luisteren. Dan ging je echt direct naar de hel. En die doen dan, I wanna be your boyfriend. Je zo, je denkt, jongens.
0: Ja, deze was ook heel lief van Kiss. I was made for love.

0: graag Don't Take Away the Music van Tavares horen, want die hoort hier te weinig op de radio. En Elsbeth zegt Space Oddity van David Bowie. Of The Eve of the War van Jeff Wayne. Oh, sorry. Of, sorry, niet of. Of The Eve of the War van Jeff Wayne.
1: Okay.
0: Dat was hem.
1: Okay.
0: En even kijken. Marion die zegt nog Red Lights spel Danger van Billy Ocean. Zo mooi. Vroeger nergens te vinden. Tot ik het singeltje uit Engeland kon bestellen.
1: Zo
0: van mijn zakgeld van 2,50 gulden. Dat een F'je voor. Een florijntje. 2,50 gulden per week.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Dan hebben ook nog wat mensen ingesproken. Jolanda bijvoorbeeld.
2: Hoi, een nummertje wat ik graag zou willen horen is vanavond gaan we naar de kermis in de stad. Van Ronnie Tober en Siska Peters.
1: Wow.
2: Want het is kermis in Tilburg. Dus een hele goede reden om die een keer te draaien. Bedankt.
0: Dat zeker. Maar bubbeling onder.
1: Top 4000 niet gehaald. Nee. Maar wel een leuk liedje. Ronnie Tober. En Kathy heeft ook nog wat ingesproken.
3: Mijn dochters waren gisteren jarig. Die zijn 28 jaar geworden. Van een tweeling dus. En daar ben ik zo mega trots op. Het zijn al volwassen vrouwen. En het liedje Dochters van Marco Bussato zou echt heel mooi zijn.
1: Ja, van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. En we hebben Karin aan de lijn. Wat is voor jou een goede reden om even een liedje uit de top 4000 te willen horen vandaag?
4: Nou, ten eerste een oppeppertje voor mijn man die onderweg is op een ultra trail running tochtje van 53 kilometer.
0: Oh, wauw.
4: Ja.
0: 53, oké.
4: Okay. Ja, 53,2 om precies te zijn.
1: Ja, precies zijn, heel goed.
4: En ja, dit is gewoon een heel erg lekker nummer. En ja, hij staat in de top 4000. En het is toepasselijk vanwege de vuurbal.
1: Oké, want dan willen wij even weten, welk liedje wil je dan?
4: Ja, Pitbull met Fireball.
1: Ah, tuurlijk.
0: Ja, daar word je wel vrolijk van.
1: Zo'n grote vuurbal, jongen.
0: Heb je hem gezien, die vuurbal, of niet?
4: Nee, ik heb hem zelf niet gezien, helaas. Volgens mij iedereen in Nederland heeft hem bijna gezien. Maar ik heb blijkbaar mijn ogen dicht gehad.
0: Ik ook niet.
1: Ik ook niet. Wij met z'n drieën niet. De rest van Nederland heeft de grote vuurbal gezien.
4: Ja, dat bedoel
0: zeggen
4: ik.
0: Zeggen ze.
1: En wij gaan er naar luisteren. Zullen we dat gewoon doen?
4: Helemaal top.
1: Ja, toch?
4: Ja, top. Dankjewel.
0: Hey, succes voor je man. Hoe ver is hij nu, denk je?
4: Hij zit op 43 kilometer, dus nog een klein stukje.
0: Oeh, hij heeft gewoon al een hele marathon gerend, joh.
4: Ja, maar het is wel heel warm, hoor.
0: Ja,
1: dat kan me voorstellen. Nou, we gaan hem nog net iets warmer maken met de Fireball.
4: Ja, super, dank jullie wel. Goeie show nog.
0: Dag, Karin.
4: Goed weekend, doei doei.
5: De beste reden.

0: hebben gelachen. Iets minder gemeen dan dit lachje klinkt overigens. Michael Jackson en Thriller. En het blijft, vind ik, nog steeds een mooi verhaal dat deze Vincent Price, dat is de man die hier lacht en die dat spookverhaal aan het einde vertelt, die wilde dit wel inspreken voor Michael Jackson, maar die zei: ik wil gewoon een vaste prijs, ik wil geen royalties. En hij vroeg $20,000 om dit kleine stukje in te spreken. Dat is op zich goed betaald voor een half uurtje werk.
1: Maar daar heeft hij spijt.
0: Maar hij was natuurlijk multimiljonair geweest als hij gewoon de royalties van dit liedje had gepakt.
1: Dan had Michael Jackson toch kunnen zeggen: ah ja, oké, kom, ik krijg alsnog een half procentje.
0: Nee.
1: Nee,
0: dat was ook een hele zakelijke Michael Jackson. Ja, ja, afspraak is afspraak. Dus hij heeft $20,000 verdiend met het inlachen en het inspreken van dit verhaal. Blijft een mooi verhaal, vind ik. Michael Jackson hoorde je hier op Radio 10. We zijn er weer doorheen door de weekendshow.
1: Veel te snel.
0: Maar morgen zijn we er weer.
1: Gelukkig.
0: Veel plezier met Dennis Verheugdzo.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
1: Ja? Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
13: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
16: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
18: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Lekker!
19: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
20: Simyo. Chris?
21: Ja?
20: Hoef jij niet te werken vandaag?
21: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
20: Dus, heb je nu...
21: Een vrijdag. Wel in overleg natuurlijk.
20: Oh, dat is goed geregeld.
3: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Ja, het is bijna 3 uur hoor. Goedemiddag. Zometeen hoor je Madonna en The Simple Minds met Don't You Forget About Me. Maar eerst het laatste nieuws met Michiel.
5: Steeds meer vakantiegangers bellen de alarmcentrale met vragen over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ook vandaag kregen de ANWB en Eurocross al tientallen telefoontjes. Die zijn vooral voor mensen die vanwege de branden hals over kop een vakantiehuisje of tent uit moesten. Ze willen weten hoe het zit met de extra kosten die ze maken. Bosbranden in Frankrijk hebben dit jaar al bijna 100.000 hectare natuur verwoest. Dat is ongeveer net zo groot als de provincie Utrecht. De minister van Binnenlandse Zaken heeft het over een recordoppervlakte. Door de bosbranden die nu in het zuidwesten van Frankrijk woeden, zijn al 200.000 mensen op de vlucht geslagen. Een groot busongeluk in Syrië. Daar zijn 2 touringcars op elkaar gebotst. Zeker 35 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook tientallen gewonden. In een van de bussen zaten mensen van de Syrische Veiligheidsdienst. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. En koningin Maxima heeft in het Amsterdamse Vondelpark de World Pride geopend. Het evenement voor de queergemeenschap duurt 2 weken. Maxima ging ook nog langs bij een aantal informatiekraampjes en was ze bij een dansoptreden van een drag queen waar ze zelf ook nog even aan meedeed. Het Radio 10 weer door weer online. Een mix van stapelwolken en zon. Van noordwest naar zuidoost is het 22 tot 28 graden. Morgen bewolkt met een paar buien. Het wordt op de meeste plekken zo'n 21 graden.
0: Michiel, dankjewel. Dan meldt Flitsmeister nog 11 vertragingen. En dit zijn de 3 langste op dit moment. De A2 Utrecht-Amsterdam voor Amstel 17 minuten. Kwartiertje op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. En de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Daar doe je er dan weer ruim een half uur langer over.
14: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
22: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
23: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
24: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
23: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
25: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
26: De prijsfavorieten van Al.

0: In Londen.
1: Het weekend van 10.
0: Je hoorde Madonna.
1: Dennis Verheugd.
0: Ja, wat Britse media melden dat ze in gesprek zou zijn om volgend jaar 3 avonden achter elkaar op te treden in Hyde Park. En dat zou een primeur zijn voor het festival, maar officieel is er nog helemaal niets bevestigd. Zou belachen zijn natuurlijk, hè? Madonna in Londen volgend jaar. En

Sisters en Ho Hey in het weekend van 10 en de zomer van 10. Het zijn ook van die zomerdagen waarop herinneringen vanzelf weer bovenkomen. Je hoort een paar noten en ineens ben je weer terug op die ene camping of op die vakantieplek van jaren geleden. Ja, of je denkt ineens weer aan iemand die je heel lang niet hebt gezien. Nou, dat is precies

0: korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengwerf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Daar heb je Huub van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
12: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
10: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
13: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
14: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
15: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost, autotaalglas.
17: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Anders schrijf je mis. En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar €0,49.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Dennis Verheugd.
21: Goedemiddag, de Heat Flashback brengt je over een kwartiertje ongeveer terug.

0: Het waren de Beach Boys hier in het weekend van 10 en Surfing USA.
1: Radio 10, Hit Flashback.
0: Met een flashback naar de hits uit week 30 van 1980. Met onder andere Relight My Fire van Dan Hartman. In Amerika was dit een gigantische clubhit, maar in Engeland deed niemand er iets mee. Werd het totaal niet opgepakt. Ja, tot Take That het 13 jaar later opnieuw uitbracht. Toen stond het ineens wel op nummer 1 daar. Voor de goede orde, jij hoort zo dadelijk het originele. Ook Xanadu van Olivia Newton-John en het Electric Light Orchestra was populair. De film Xanadu werd door critici compleet neergesabeld en geldt nog steeds als een van de grootste flops uit die tijd. Sterker nog, de film was zelfs een van de aanleidingen voor de oprichting van de Golden Raspberry Awards, ook wel de Razzies genoemd. De prijzen voor de slechtste films van het jaar. Maar goed, de soundtrack, ja, die werd enorm succesvol. En de laatste die je gaat horen is Diana Ross met Upside Down. Ja, soms weet een artiest het zelf ook niet. Diana was eigenlijk helemaal niet tevreden over de opname van Upside Down. Ze liet zelfs het hele album opnieuw mixen. Nou, dat leverde ruzie op in de producers van Chic, Nile Rodgers en Bernard Edwards. Maar uiteindelijk werd het wel een wereldhit. Drie van de beste tracks van exact 46 jaar geleden hoor je nu hier op 10.
1: Radio 10.

0: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.

0: Ergens in het land gaat er dit uur een Sweet 16 party gevierd worden. En jij bent uitgenodigd.
1: Ja.
0: En na het nieuws van 4 uur hoor je als eerste Womack en Womack.
2: Bij de alarmcentrales van ANWB en Eurocross krijgen ze het steeds drukker met Nederlandse vakantiegangers die in de problemen komen door de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ze hebben vragen over achtergelaten spullen of wat ze vergoed krijgen. De meeste belletjes komen van mensen die in de regio Bordeaux zitten. De politie heeft in Apeldoorn gericht geschoten op een man die verdacht wordt van een mishandeling. Na een melding erover gingen agenten gisteravond kijken in het pand waar de man zat. Daarbij zou een situatie zijn ontstaan waarbij een agent niks anders kon doen dan schieten. De verdachte is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is een vrolijke boel in het centrum van Rotterdam. Daar staan honderdduizenden mensen te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Er is een kilometerslange optocht die bestaat uit feestelijk uitgedoste dansers en danseressen met roots uit bijvoorbeeld de Antillen, Suriname en Kaapverdië. En het is zo warm in Rome dat twee toeristische trekpleisters langer open blijven, zodat bezoekers ook in koelere uren langs kunnen komen. Het zijn het Pantheon en het Colosseum. Die blijven tot zeker 11 uur in de avond open. In een aantal bioscopen in Rome kun je al een paar dagen gratis naar de film om koel te kunnen zitten. Het Radio 10 weer door weer online. Een mix van stapelwolken en zon. Van noordwest naar zuidoost is het 22 tot 28 graden. Morgen bewolkt met een paar buien. Het wordt op de meeste plekken zo'n 21 graden.
0: Oké, Michiel, dankjewel. Tot over een uurtje. Dan meldt Flitsmeister nog 3 vertragingen. Dit zijn ze. A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 8 minuten. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Een klein kwartiertje. En de A76 tenslotte Geleen-Keulen ook voor de Duitse grens. Daar 8 minuten.
3: De prijsfavoriet.

0: Lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Odido. Radio

0: het hele flitsende Jesus He Knows Me van Genesis. Nou, sommige mensen die zoeken vandaag de berg op, anderen het strand. Verschil moet er zijn. Ja, en er zijn er ook nog genoeg die gewoon lekker helemaal niets doen, hè? En heel eerlijk, dat laatste, dat helemaal niets doen, dat klinkt eigenlijk best goed.
1: Ja, toch? Ja, lekker chillen vandaag, deze zaterdagmiddag.
0: Nou, gezellig dat je Radio 10 aan hebt staan met Chef Special nu. Dit is In Your Arms.

0: Stel je voor, je loopt een discotheek binnen in 1979. De dansvloer die staat vol, de spiegelbol draait boven je hoofd. Ja, en iemand die roept, hey, over ruim 40 jaar dan draaien ze dit nog steeds hoor. Dan had je hem waarschijnlijk uitgelachen. Ja, en met zo'n blik aangekeken van, yeah, right. Ja, en toch had hij gelijk, want Boogie Wonderland is op discofeesten nog steeds een floorfiller. En ook een heel fijn liedje om op de radio te horen natuurlijk. Hè. Dus bij deze werd je getrakteerd op Earth, Wind & Fire.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Zaterdagmiddag tussen 16:50. Ja, even terug naar je 16e jaar. Heerlijk, hè? Dat is zo'n leeftijd waarop alles voor het eerst lijkt te gebeuren. Meer vrijheid, nieuwe avonturen en natuurlijk muziek.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
14: De Summer Savings bij

0: gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Ergens in Nederland wordt zo meteen een Sweet 16 feestje gevierd en jij kunt daar getuige van zijn. Tenminste.

0: is het meer The Birthday Person, Take It All.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Ja, want ik heb Linda hangen. Linda, goedemiddag. Op welke dag deed jouw moeder het zware werk om jou gezond op de wereld te zetten?
3: 10 juni 1975.
0: En heb jij enig idee welke hit er toen op die dag op nummer 1 stond in Nederland?
3: Nee.
0: Luister goed. Het was Jim Jill's rap. En Swing Your Daddy.
3: Kijk aan.
0: Nou,
3: kijk
0: je vader had de swing er lekker in zitten, zeg maar. Hè?
3: Zeker.
0: Ja. Zeg, op 10 juni 1991 werd jij 16. Neem mij eens mee naar je slaapkamer van toen. Welke posters hing er bijvoorbeeld boven je bed?
3: Ik had een vlag van de Doors hangen en een vlag van U2. Ik had posters van Guns N' Roses en Metallica. Een beetje all over the place.
0: Ja. En welk liedje doet je denken aan die tijd?
3: Ja, goede vraag eigenlijk. Ik denk een beetje meer richting de Guns N' Roses. Maar ik weet niet of November Rain toen al was, maar dat was wel mijn go-to-song in die tijd.
0: Goed, ik ga je daarbij helpen hoor. De hits op de dag dat jij 16 werd. Ik heb twee klappers uit die hitlijst van toen erbij gehaald. En jij bepaalt welke er helemaal gedraaid gaat worden. Is dat deze? The Scorpions, The Wind of Change. Of ga je voor Black Box en Strike It Up?
3: Dan ga ik voor de Scorpions.
0: Dat dacht ik al, hè. Jij houdt van platen met gitaren.
3: Absoluut.
0: Ja. Nou, het is een beetje een verlaat verjaardagscadeau, maar het komt uit een goed hart. Een groen hart in dit geval. Het Radio 10 hart, hè. Dus
3: ja,
0: jouw Sweet 16 soundtrack, die ga ik nu helemaal voor je draaien.
3: Hartstikke fijn, dankjewel.
0: Linda, geniet van dit moment en nog een gezellige zaterdag, hè.
3: Jullie ook, hoi hoi.

0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ja?
6: Echt serieus?
5: Oh.
0: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
11: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
12: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
16: Mooi van Ethos.
14: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
17: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
18: Voor alle strand- en vakantieliefhebbers valt er dit uur iets heel tofs te winnen. Het Radio 10 zomerpakket. Eerst krijg je van Michiel Frazenstorm het laatste nieuws.
19: In het noorden van Duitsland is een vliegtuigje neergestort op het dak van een huis. Een van de twee inzittenden is omgekomen en naar de ander wordt gezocht. Het toestel was net opgestegen in Bremen toen het hoogte verloor en crashte. De bewoners waren tijdens het ongeluk niet thuis. Bij een steekpartij in Amsterdam-Noord is een man zwaar gewond geraakt. Er is nog niemand opgepakt. De politie is op zoek naar iemand die er vandoor ging op een elektrische fiets met kleine wielen, waarschijnlijk een fatbike. Er is volgens regiozender NH nog een traumahelikopter opgeroepen die uit Rotterdam moest komen. De één na laatste etappe in de Tour met de finish op de Alpe d'Huez is gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Hij viert dubbel feest, want hij is nu ook zeker van de bolletjestrui voor beste klimmer. De gele trui van Tadej Pogacar kwam niet in gevaar, dus als er niks raars gebeurt, wint hij morgen de Tour de France. En nog meer over de Tour, want de laatste etappe morgen wordt ingekort en dat komt door de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Daardoor is er een tekort aan agenten die het parcours in de gaten moeten houden. De start is nu niet in een plaatsje buiten Parijs, maar in de stad zelf. Ook is die later rond 6 uur. Het Radio 10 weer door weer online. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden.
18: Michiel, dankjewel. Flitsmeister meldt één vertraging. Eigenlijk een grenscontrole. De A76 Geleen-Keulen voor Duitsland, 8 minuten.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
6: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
16: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
6: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
18: Radio

Daily. De dag dat de Britten elkaar inmiddels niet alleen meer in de gaten houden vanwege een overhangende heg, maar ook vanwege de tuinslang. Ja, door de droogte geldt in grote delen van Engeland een sproeiverbod en sommige mensen dreigen zelfs de politie te bellen als de buren stiekem toch de tuin besproeien. Ja, je weet pas dat het warm is als de buurman niet meer over de schutting naar jou gluurt, maar naar je tuinslang, hè? Verder is het de dag dat in een Japanse dierentuin babyaap Punch dit weekend zijn eerste verjaardag viert. Aapje werd vorig jaar wereldberoemd omdat hij voortdurend een knuffel orang-oetan vasthield nadat zijn moeder was overleden. Nou, voor zijn verjaardag zijn inmiddels duizenden kaartjes en cadeautjes uit binnen- en buitenland binnengekomen. Nou, hoe leuk is dat? Zeg nou zelf, als je op je eerste verjaardag al fanmail krijgt, nou, dan heb je het beter voor elkaar dan de gemiddelde influencer, toch? En het is ook de dag dat je Lady Antebellum hoort bij 10.

op de dansvloer. Eén blik, één goede discotrack en voor je het wist danste je de hele avond samen. Ja, misschien zat er wel meer magie in dan we nu soms denken. You're the heaven must be missing.

lekker daarin. Ja, dan ben je echt helemaal klaar voor de rest van de zomer, hoor. Als je dit in de wacht sleept. Het enige wat je hoeft te doen, nou, één liedje herkennen. Daar draait het om. Alleen het middelste stukje ga je horen. Dus je hoort geen intro, geen meezingbaar refrein. Nee, precies het stukje waar de meeste mensen net even beginnen te twijfelen. Dus luister goed.

0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, oh, nee.
3: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement.

0: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
2: Nu met Clubcarwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Carwei, maak het mooier.

0: worstjes en noedels en soep.
1: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Wat ga jij morgen doen? Hullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Met onder andere nog een Dennis Classic uit de 90s. Je krijgt de oplossing van Stuck in the Middle. En nu muziek van Gladys Knight. Zonder

0: tot nu toe?
1: Nou, warm wel, vind ik.
0: Heb je al vakantie?
1: Ik ben al op vakantie geweest in Spanje. Daar was het nog warmer.
0: Ja, daar tikte je waarschijnlijk de 40 graden aan.
1: Ja, zo voelt het in ieder geval wel, ja.
0: Ja, was het jouw droomvakantie of moet die ooit nog komen?
1: Die moet ooit nog komen. Dit was gewoon aan het strand met de kinderen ontspannen. Dan is die hit ook wel iets relaxter, moet ik zeggen, hoor. Als je gewoon de zee in kan stappen.
0: Nou, inderdaad. Even 10 meter rennen en verkoeling. Heerlijk.
1: Precies, ja. Heerlijk. Ja. Nou, en of?
0: Nou, het Radio 10 zomerpakket zou je dus wel willen winnen, hè?
1: Nou, zeker.
0: Luister nog even naar de opgave dan. Ja, Reinder, altijd weer een uitdaging. Het midden van een bekende hit. En dit keer is het een hit uit 1977. Wie of wat hoorde je?
1: Ja, dat is natuurlijk Boston met More Than A Feeling.
0: Kijk eens, artiest en titel helemaal compleet. Dan zeg ik gefeliciteerd.
1: Ah, te gek, dankjewel.
0: Dat
1: top.
0: Is leuk, hè? Ja, de thermosbeker, de cap plus bijpassende zonnebril zijn voor jou en sturen we als Radio 10 zomerpakket jouw kant op.
1: Ah, supervet. Dit is de zomer van mijn leven dan in ieder geval.
0: Wat goed om te horen. Nou, maak er nog een leuke avond van.
1: Ja, dankjewel man, jij ook.

Martin Boer. Die maakte hun eerste muziek op de vierde verdieping van een flat in Utrecht. Hun slaapkamer stond zo vol met de apparatuur dat er bijna geen plek meer was voor een bed. Maar gelukkig hield dat ze niet wakker, want uit die kleine slaapkamer kwam uiteindelijk wel...

0: is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of Voel de Liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
6: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
7: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
11: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellijst voor het gebruik te bijsluiter.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa.
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
19: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
20: De afterparty van de werkweek gaat zo beginnen. Jouw zaterdagavond met muziek van Meja en ook Dexys Midnight Runners. Eerst het nieuws van 6 uur, Michiel Fruis de Storm.
21: Het Franse leger stuurt meer en meer militairen naar plekken waar de bosbranden gevaarlijk dichtbij komen, zoals rond Bordeaux. Nog eens 500 gaan er die kant op. De militairen helpen bijvoorbeeld om bewoners en toeristen in veiligheid te brengen. Ook kunnen ze voorkomen dat ontruimde huizen worden geplunderd. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk hebben ook gevolgen voor de slotrit van de Tour de France morgen. Er zijn zoveel agenten nodig bij de branden dat er te weinig zijn voor het beveiligen van het parcours. Daarom is dat met 40 kilometer verkort. De rit van vandaag is gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Zo'n 10.000 mensen hebben vanmiddag meegedaan aan de Pride Walk door Amsterdam. Die begon op de Dam en ging naar het Vondelpark waar de World Pride werd geopend. Het internationale evenement voor de queergemeenschap. Koningin Maxima was daarbij, net als burgemeester Halsema. World Pride is voor het eerst in Amsterdam. En een tegenvaller voor Max Verstappen. Die is niet verder gekomen dan een 6e plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. In de laatste ronde schreef Verstappen met zijn Red Bull van de baan. Lando Norris van McLaren was de snelste. Hij staat morgen bij de Grand Prix helemaal vooraan. Het Radio 10 weer door weer online. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden.
0: Radio 10 Verkeer met één melding voor je. Die staat op de A76, Geleen-Keulen voor Duitsland. De vertraging daar is 5 minuten.
17: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
22: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
23: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
24: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
23: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 9:45 op 6 en op Kijk.
25: Radio 10.
26: De zomer van 10.
27: Wouter Kooijman.
28: Hey,

0: er wordt wel eens gezegd, je beseft pas wat geld waard is als het niet meer in je portemonnee zit. Ik denk dat het waar is, Jordan Media.
1: Het weekend van 10.
0: Hey, goedenavond.
1: Wouter Kooijman.
0: Een mooie, sfeervolle zaterdagavond met wat sluierbewolking die in de loop van de avond wel wat dikker wordt. En uiteindelijk gaat het vannacht regenen en koelt het af naar een graad of 16. Ja, een kleine kans dus dat je vanavond weer zo'n mysterieuze vuurbal voorbij ziet komen in de lucht.
2: Oh, ik geloof de vuurbal, jongen! Ja.
0: Dat werd gisteren door veel mensen gezien en online gedeeld. Het blijkt te gaan om een terugkerende satelliet van X-Space die opbrandde in de atmosfeer en zo naar beneden kwam dus. Hè. Mag je dan eigenlijk ook een wens doen? Nou, dat zal wel niet, hè. Dat zal wel weer niet tellen. Goedenavond, Wouter hier voor Jules. Die heeft lekker vakantie. Zo direct maak je kans op het Radio 10 prijzenpakket in achterstevoren prijzen scoren. En wat dat nou weer is, dat vertel ik je zo meteen. En omdat de zomer aanstaat, hoor je zo meteen een grote zomerhit van Armin van Buuren. Maar eerst die grote hit van The Earrings. Over een man die de hele avond in zijn auto rondrijdt en dat gaspedaal maar niet los kan laten. Ik heb het over Ray the Love en die hoor je nu op Radio 10 natuurlijk. Goedenavond.

0: Sunny days. Ja, het is lekker sunny days. Perfect voor aan het begin van je zaterdagavond. Armin van Buuren hoorde je op 10.
1: Achterstevoren. Prijzen scoren.
0: Zometeen hoor je een heel klein stukje van een bekende Radio 10 hit. Maar die Radio 10 hit die draait achterstevoren. Je raadt het al, aan jou de taak om te herkennen welke hit dat is. Als je dat goed doet, maak je binnenkort de blitz met je eigen Radio 10 zomerpakket. Daarin de dopper, de zonnebril, de pet en de sokken. Ja, of lever je dat liever in en ga je voor het Radio 10 strandlaken? De keuze is zometeen aan jou. Dus als je in de uitzending komt en je kunt achterhalen welke Radio 10 hit er achterstevoren draait, ja, dan is dat prijs.

Heb je hem herkend? Ja, dan is het nu aan jou, hè? Laat het me weten in de Radio 10-app wat je achterstevoren hoorde afgespeeld worden. Of bel het door op 0909 310 10. Nou, ik vind zelf niet een hele makkelijke opgave vandaag.

0: reageren is gratis.
1: En dat kun je doen via de gratis Radio 10-app. Wie weet begint jouw zaterdagavond met het mooie prijzenpakket of dat heerlijke strandlaken. Heb ik zometeen Keen op 10. Maar eerst Chicago. Met een hit waarop 3 muzikanten van Toto meespelen. Ja, de producer vond dat ze op de song net iets extra's konden toevoegen. En daarom speelden ze mee op deze grote hit. Dit is Hard to Say I'm Sorry. Every-

0: Nou, this is the last time. Nou, niet dat je ze hoort hoor op Radio 10. Je hoort de key. We zitten midden in achterstevoren prijzen scoren. En ik krijg een aantal appjes binnen. Wouter, het ligt op het puntje van mijn tong. Maar ik zou hem graag nog één keer willen horen, want ik ben er nog niet helemaal achter. Nou, dit is de opgave van vandaag. Als je denkt te weten wie het zijn, snel even een appje sturen naar de app van Radio 10. Waar je zometeen vrouwelijk vuurwerk hoort van een zangeres die dat niet alleen muzikaal geeft, maar ook in haar liefdesleven op dit moment. En deze van Duran Duran komt eraan. Deze. A View to a Kill hoor je zo helemaal.
1: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Het nieuwe Ajax uittenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs. Alle dozen 5 stuks 1+1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar €1. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.

0: beste zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Wouter Kooijman.
4: De uitslag van achterstevoren prijzen scoren krijg je zo meteen van me. En dat

0: Katy Perry op Radio 10 en Fireworks. Ja, haar huidige lover Justin Trudeau, de voormalig premier van Canada. Die twee zijn steeds vaker online samen te zien. Justin heeft nu zelfs een rolletje in haar videoclip, in haar nieuwe single. En die is wel toepasselijk naar dit liedje Firework. Want dat nieuwe nummer dat heet namelijk Watch It Burn.
1: Achterstevoren. Prijzen scoren.
0: Ja. Zo gaan die dingen natuurlijk. Het is super grappig. Aan de telefoon heb ik Esther.
2: Goedenavond.
0: Hou jij een beetje van vuurwerk?
2: Jazeker.
0: Ja, hoe sta jij in dat recent ingestelde vuurwerkverbod dan?
2: Ik vind dat wel echt heel jammer, want het hoort toch wel echt bij oud en nieuw.
0: Ja, wat moeten we dan gaan doen?
2: Dat is goed. Gewoon stiekem vuurwerk afsteken, denk ik.
0: Oh ja, dat is misschien een goed plan. Maar dat mag ik natuurlijk op de radio niet zeggen.
2: Nee,
0: hè? Hey, het is de avond van de stad in, of de dansvloer op, of misschien gezellig bij vrienden langs gaan. Is dat ook een beetje jouw zaterdagavond vanavond?
2: Ik denk dat het vanavond gewoon lekker thuis blijft. Een beetje saai. Maar we zijn vandaag heel de dag al op pad geweest. Dus,
0: Ja, dat kan natuurlijk ook. Ik hoor dat je onderweg bent op dit moment nog.
2: Dat klopt. Gewoon een lekker filmpje, denk ik.
0: Oh ja, lekker op de bank. Zo is het prima, toch?
2: Ja, is ook wel eens lekker.
0: Ja, heerlijk. Daar kan ik ook al van genieten, hoor.
2: Precies.
0: Je hoorde net dit op de radio. Was hij volgens mij best nog wel moeilijk, Esther? Of wist je het meteen?
2: Nou, eigenlijk wist ik het wel meteen. Ik denk, dan heb ik zo'n typisch stemgeluid.
0: Dat wel, inderdaad. En er zit ook een soort melodie in die je misschien had kunnen herkennen meteen.
2: Ja, precies.
0: Nou, verlos ons!
2: Nou ja, ik denk dat het de Pet Shop Boys zijn met Co-West.
0: Ja, Esther. Van harte gefeliciteerd. Dat heb je helemaal goed.
2: Dankjewel.
0: Nou, van harte gefeliciteerd. Je wint dat Radio 10 prijzenpakket. Met daarin dat zomerpakket, hè, met de dopper, de zonnebril, de pet en schone sokken. Altijd handig.
2: Zeker.
0: Of dat Radio 10 strandlaken. Waar ga je voor?
2: Dan ga ik denk ik toch voor het strandlaken.
0: Voor het strandlaken. Nou, dan gaan we die naar je opsturen, Esther.
2: Helemaal leuk. Dankjewel.
0: Chill ze even vanavond.
2: Dankjewel.
0: En op Radio 10 zijn dit de Pet Shop Boys. Go West!

jou gaat, maar nee. Carly Simon heeft bevestigd dat het liedje gaat over meer dan één persoon. You're So Vain hoorde je op Radio 10. Hey, en ik heb goed nieuws als je Harry Potter fan bent. Want vanaf komende vrijdag maak je bij Gijs op 10 kans op tickets voor de theatersensatie Harry Potter. Hoe leuk is dat? Ja.

0: Lekker toch?
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellijst voor het gebruik te bijsluiter.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.

0: ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent. Fans van voordeel. Aldi.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Ja?
4: Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus.
8: Wauw.
7: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Zometeen een liedje over het mooiste meisje van de wereld. Al is het wel symbolisch. En ik heb muziek van Talk Talk. Eerst het nieuws van 7 uur met Michiel Fraassen-Storm.
9: Er is een dode gevallen bij een van de natuurbranden in Spanje. Vlakbij de stad Valencia is een overleden man gevonden. Hij zat in zijn auto toen de brand uitbrak en kon geen kant op. Intussen is er goed nieuws over een bosbrand bij Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Die lijkt zich niet meer uit te breiden. Op de Grote Markt in Hartse Groningen is een stuntshow van mountainbikers, maar het is er zo druk dat er geen toeschouwer meer bij mag, meldt de regionale omroep. Er staan zelfs mensen op daken van de gebouwen. De organisatie vindt dat veel te gevaarlijk en heeft ze opgeroepen om naar beneden te komen. De organisatie van het zomercarnaval in Rotterdam is heel tevreden over hoe het vandaag gegaan is. De stad bruist en de sfeer is supergoed, zegt een woordvoerder. Hoeveel mensen langs de kant stonden is niet duidelijk, dat wordt niet geteld. Om de veiligheid te vergroten mocht de politie preventief fouilleren. En na de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije stapte een tierende Max Verstappen uit zijn auto. Die was compleet onbestuurbaar, zei hij. Er is altijd wel iets dat niet werkt of kapot gaat. In zijn laatste ronde van de kwalificatie maakte Verstappen nog een spin. Morgen start hij vanaf de 6e plek. Het Radio 10 weer door weer online. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden.
8: Radio 10 verkeer met nog twee meldingen. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. 7 minuten vertraging daar. En ook voor Duitsland, dan op de A76 Geleen-Keulen. De vertraging daar alleen 12 minuten.
10: Radio 10.

0: You're the Friends op Radio 10.
1: Het weekend van 10.
0: Goedenavond.
1: Wouter Kooijman.
0: Most beautiful girl in the world. Het was de eerste hit die hij uitbracht onder zijn artiestennaam die eigenlijk onuitspreekbaar was, hè? Daarom noemde het maar The Symbol. Het is 7:10 geweest. Ja, normaal op dit tijdstip hoor ik het gezoem van de vaatwasser uit de keuken komen. En dan weet ik, mijn zaterdagavond is begonnen.

Weekend. Een hit. Ik heb hier vanavond nog een bomvol Radio 10 zomerprijzenpakket liggen. En die kun je winnen vanavond met Hint een hit. Hoor je dit uur een liedje voorbij komen die aan deze omschrijving voldoet? De zangeres die je hoort voelt zich precies zoals wat Koos Alberts ooit met de foto van zijn ex deed. Nou, hoor je dat liedje voorbij komen die aan die omschrijving voldoet? App dan Hint een hit naar de gratis Radio 10 app. Maar een beller is veel sneller. 0909-300-1010. De zangeres die je hoort voelt zich precies zoals wat Koos Alberts ooit met de foto van zijn ex deed. Dat is de omschrijving van de Hint hit. En die kan dus ergens dit uur voorbij komen. En als je nou denkt, verhip, dit is hem. App dan of bel meteen naar de studio om jouw prijzenpakket te claimen. 0909-300-1010. Draai ik zo meteen Michael Jackson voor je. Maar is de familie Coors. Dit is Radio. It's later.

0: Radio 10, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Dat is ook een beetje het motto van de makers achter de biopic, denk ik, van Michael Jackson. En die doet het ontzettend goed. Sterker nog, het is de eerste biopicfilm die meer dan 1 miljard dollar heeft opgebracht.
1: De Teletienmachine.
0: Ik neem je mee terug naar vandaag, precies 13 jaar geleden. Toen was er in Nederland, zowel als in België, officieel sprake van een hittegolf. Ja, dat was toen nog bijzonder. De vorige hitterecords waren namelijk al 7 jaar oud. En 13 jaar geleden...

0: Het waren de Cars en Drive.
1: Het weekend van 10.
0: Ja, en hij kan elk moment voorbij komen. De hint, hoor je dit uur een liedje voorbij komen die aan deze omschrijving voldoet? De zangeres die je hoort voelt zich precies zoals wat Koos Alberts ooit met de foto van zijn ex deed. Bel me dan meteen op 0909 31010 of app Hint en Hit naar de gratis app van Radio 10.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Nee, 1,5 kilo voor maar 2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
10: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
12: Mooi van Ethos.
10: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
14: Odido. Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met een

0: ASM-banden. Nu al zin in morgen.
1: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller Milk, the moo you can't resist.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus. Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
4: Wouter Kooijman.
5: Goedenavond. Beetje sluierbewolking vanavond, maar dat mag de pret niet drukken. Het is zaterdagavond. Hey, je hoort Natalie in Burger.

0: Deze blijft je raken, hè? John Miles Music hoorde je op Radio 10.
1: Hint, een hit.
0: En Natalie Imbruglia daarvoor met Thorn. En onder dat liedje werd ik gebeld door de luisteraar die ik nu aan de telefoon heb. Meneer Van der Linde. Meneer Van der Linde, waarom denk je dat dit de hint-hit was?
2: Nou, dat is een foto.
0: Ja.
2: Dat is Thorn.
0: Ja.
2: En Engels. Dus ja. Dan is het moeilijk.
0: Nee, dan als je dat weet, dan is het niet zo moeilijk. Nou, gefeliciteerd. Je hebt de hint-hit ontmaskerd vanavond.
2: Super.
0: Als dank stuur ik je het Radio 10 zomerpakket. Daarin de dopper, de cap en de pet. Maar ook, en dat is wel lekker op zaterdagavond, een set schone sokken.
2: Oh, handig.
0: Ja, toch?
2: Ja, zeker.
0: Ga je vanavond nog wat uitspoken?
2: Nee, weinig. Ik ben een beetje minder valide, dus ik kan niet zoveel.
0: Okay,
2: dus ik blijf lekker thuis op de bank.
0: Voor de radio, dat is ook gezellig, toch?
2: Zo is het.
0: Zo

was Oasis en Wonderwall natuurlijk. Een uur lang muziek uit de jaren 80 komt eraan. En je weet, daar heb ik per direct even je hulp bij nodig. Meld je in de app van Radio 10 met de 80's hit die jij graag zou willen horen zometeen na 8 uur. Doe dat door middel van een voice-appje of een tekstberichtje met titel en artiest. Wie weet neem ik je zometeen even mee terug in de tijd na 8. En om alvast een klein voorzetje te geven. Nu

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of kanteloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
12: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: En de playlist is weer helemaal leeg. Wat is je favoriete etenshit? Laat het me nu weten in de gratis app van Radio 10. Het nieuws van 8 uur.
18: Op het Como-meer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. Bij Valencia in Spanje is een dode man van 78 gevonden in zijn auto. Er brak een natuurbrand uit en hij kon er niet aan ontsnappen. Het vuur is daar nu onder controle. Verderop in Spanje, bij Madrid, zijn veel grotere bosbranden, net als in het zuidwesten van Frankrijk. Bij de crash van een vliegtuigje in Noord-Duitsland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel boorde zich met de neus in het dak van een vrijstaand huis vlakbij Bremen. Een van de inzittenden werd al snel dood uit het vliegtuigje gehaald. Volgens Duitse media is nu ook het andere overleden slachtoffer gevonden. En net als in Amsterdam was er vandaag in Berlijn een groot evenement voor de queergemeenschap en daar deden honderdduizenden mensen aan mee. Er reden ook zo'n 80 vrachtwagens mee in de parade. De Berlin Pride is een van de grootste queer-evenementen in Europa. In Amsterdam ging vandaag de World Pride van start. Die duurt 2 weken. Het Radio 10 weer door weer online. Vanuit het noorden meer bewolking. Vannacht kan daar een beetje regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien. En het wordt zo'n 22 graden.
17: Radio 10 Verkeer met één melding voor je. Die staat op de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. De vertraging daar is 10 minuten.
6: Radio 10. 80's en 8. Wouter Kooijman.
17: Hey, goedenavond. Zet de zorgen van deze week maar even in de ijskast. En haal een ijskoud drankje uit die ijskast voor jezelf. Want hey, lekker zeg, het is zaterdagavond. Ja, pak er maar wat uit. Een biertje, pisang ambon of ga je voor pudica vanavond. Het is tijd voor de 80's en 8. Met welke hit uit de jaren 80 mag ik jou vanavond blij maken? Is dat iets van Duran Duran, Cindy Lauper of Roberto Giacchetti en de Scooters? Laat het me nu weten in de gratis app van Radio 10. Dan ga ik met liefde op zoek naar jouw favoriete 80's hit. Eerst een voice-appje van Maarten.
19: Hey Wouter, hey. We zitten hier met z'n allen in de huiskamer. Yo, wil jij voor ons Starship draaien met We Built This City?
17: Maar natuurlijk die

0: Kitties at 8.
1: En Duel Eye to Eye. In het weekend om 8 uur 's avonds, ja, dan hoor je de beste muziek uit de tijd. Dat je in de schoolpauze niet op Insta zat. Maar dit, weet je dat nog? Space Invaders. Ja, dat speelde je in de schoolkantine. De jaren 80, dit is de 80's at 8. En Paul, welkom.
2: Ja, dankjewel. Ik was net ijs in een glas aan het doen. Ik denk, ik zal je foto's sturen van een blikje met een glas ijs ernaast.
1: Oh, wat lekker zeg. Nou, genieten vanavond.
2: Ja.
1: Wat zie je meteen voor je als je terugdenkt aan de jaren 80?
2: Ja, weet ik eigenlijk niet precies.
1: Nou, misschien een drankje dan wat je ingeschonken hebt.
2: Ja. Dat zou best allemaal kunnen, ja.
1: Met welke hit mag ik je blij maken vanavond, Paul?
2: Ah, je mag mij hartstikke blij maken met Peter Gabriel en Kate Bush.
1: Oh, dat is een mooie. Waarom wil je die horen?
2: Ik hoor hem niet zo vaak en ik vind het een leuke combo, die twee. En het is altijd leuk om naar te luisteren. Ja, net wat ik zeg, ik zit in de tuin met een lekkere glas vol met ijs en wat Fanta.
1: Heerlijk.
2: En... genieten.
1: Nou, ik ga meteen voor je opzetten, Paul.
2: Hey, dankjewel.
0: 80's at 8. Radio 10.

0: Shella, was voor jou.
1: 80's at 8. Radio 10.
0: Michael McDonald, Sweet Freedom in de 80's at 8. Op zaterdagavond, het is 9:30. Ja, de tijd die vliegt, hè. Even kijken hoor, een voice heb je binnengekomen.
2: Hoi hoi, met Maarten. Ik heb een leuk ethisch nummertje voor jou. Foreigner met That Was Yesterday.
0: Goeie.
2: Lekker tijdens het werk nog eventjes. Ja. Oké, groetjes, hoi hoi.
0: Komt er zometeen aan natuurlijk. En ik heb Ab ook aan de telefoon. Ab, wat ben je aan het doen vanavond?
3: We hebben net de barbecue afgerond.
0: Oh, lekker. Oh, wat heb je er allemaal opgelegd vanavond?
3: Nou, kip, hamburgers, speklappen.
0: Oh, nou, dat klinkt niet verkeerd.
3: Nee, zeker niet.
0: Zal het weer ook nog een beetje mee?
3: Het is hier heerlijk.
0: Oh, wat goed. En welke jaren 80 plaat hoort bij de perfecte afronding van die barbecue?
3: Nou, doe maar Walk Like an Egyptian.
0: Moet je horen, Ab.
3: Heerlijk.
0: Hoi!

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Mindshift, elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
7: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
13: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
14: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
13: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellijst voor het gebruik te bijsluiter.
18: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
19: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
20: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
19: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
21: Wouter Kooijman.
22: Hallo Evi.
23: Hallo.
22: Wat wil je horen in de ethische date?
23: Gimme, gimme, gimme. Van de Raden Michael Walden.
22: Komt-ie.
23: Dank je.
24: Radio 10. Ethische date. Radio 10.

0: Ja, joh, de Mr. Mister.
1: 80's.
2: 80's. 80's.
0: 80's at 8. In de 80's at 8. En Broken Wings. In die 80's at 8. Zometeen voor Mari. Janet Jackson, What Have You Done For Me Lately? Maar eerst heb ik Ellen even teruggebeld.
3: Hoi, wat leuk dat je belt.
0: Nou, wat leuk dat je de 80's at 8 aan hebt staan vanavond.
3: Ja, maar het was ook zo'n fijne dag. Ik kan het niet anders zeggen.
0: Oh, wat heb je dan gedaan vandaag?
3: Nou, heerlijk rondgevaren. We hebben een klein bootje. En de kleine watertjes bij Enkhuizen. Heerlijk weer. Niet te warm, niet te koud. Gewoon fijn.
0: Wat lekker.
3: Ja.
0: Dat klinkt als een perfect weekend.
3: Zeker.
0: En wat mag ik vanavond voor je opzetten?
3: Celebrations van Koen.

0: was Janet Jackson. What have you done for me lately? 80's at 8. Ja, zo'n uurtje dat vliegt voorbij, hè? 80's at 8. Het is er weer bijna op zijn einde. Maar niet getreurd. Morgenavond om 8 uur een nieuwe 80's at 8 hier op Radio 10. Als je favoriete plaat vanavond niet voorbij gekomen is, is de kans groot dat je er morgenavond voorbij hoort komen. Zometeen de top 4000 classics. Maar eerst moest ik even terugbellen. Nico, want jij vraagt zo'n gave plaat aan.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat vind ik wel.
1: Oké, hartstikke mooi.
0: Dat is echt lekker voor in de zomer en dan even de radio heel erg hard en lekker meeschreeuwen.
1: Als dat zou kunnen, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, toch?
0: Over welke plaat hebben we het?
1: Vocal, Call It Love.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: neem die stap. Scapino.
1: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
2: Nee, niet die ober.
1: Zullen we deze zomer weer?
2: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
3: Grand Italia. Thuis in Italië.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja,
4: dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Daar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders grijp je mis.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
11: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: Zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches on the look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Ja hoor, zometeen gaan we beginnen met de top 4000 classics. Met muziek van Bruce Hornsby en The Range en ook Ricky Martin. Na nieuws van 9 uur.
5: Rond het zomercarnaval in het centrum van Rotterdam zijn 4 mensen opgepakt met vuurwapens. 2 daarvan waren volgens Regus en de Rijnmond nep. Bezoekers van het zomercarnaval werden preventief gefouilleerd. Voor zover bekend verliep het festival zonder grote problemen. De organisatie is in elk geval dik tevreden. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Duizenden hectares natuur zijn verwoest en woningen vernield, maar we zullen herbouwen en herstellen, zei hij. Verder bedankte Macron landen die hielpen bij het bestrijden van de branden, bijvoorbeeld door blusvliegtuigen te sturen. Een baaldag eindigt voor Max Verstappen toch nog positief. Door straffen die zijn uitgedeeld aan Lewis Hamilton en Kimi Antonelli schuift hij na zijn mislukte kwalificatie 2 plekken op. Verstappen staat morgen bij de Grand Prix in Hongarije dus niet vanaf plek 6, maar vanaf plek 4. En er is weer een artiest kwaad omdat Donald Trump een liedje heeft gebruikt. Dit keer is Katy Perry not amused omdat haar nummer Firework in een TikTok-filmpje is gezet waarin je militaire aanvallen ziet. Er is mij niks gevraagd en ik keur het af, zegt Perry. Trump gebruikte eerder liedjes van Ariana Grande en Celine Dion. Het Radio 10 weer door weer online. Vanuit het noorden meer bewolking, vannacht kan daar een beetje regen vallen. Koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden.
6: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Radio 10.

ook bent, wat je ook doet, met Living La Vida Loca schijnt de zon volop. Je hoorde de man die gisteren nog in dik 33 graden een concert gaf aan de oververhitte Spaanse kust. Het was de zongebruinde Ricky Martin op Radio 10. Goedenavond. Ja, laat ik me allereerst maar even voorstellen. Ik ben Niels Achtereten, aangenaam. En omdat Albert-Jan geniet van een welverdiende vakantie, zorg ik dat je ook de komende weekenden kunt genieten van de fijnste muziek uit de grootste hitlijst aller tijden hier op Radio 10. De top 4000 classics natuurlijk. En ik beloof je, het wordt weer smullen vanavond. Straks doet Elton John iets waarbij mensen niet heel goed in zijn. Gelukkig krijgt hij hulp van een ander gezelschap. En ook de jarige Vanessa die zet je zaterdagavond even helemaal op zijn kop. En de Beatles, ja, daar zijn ze gelukkig. Ze zeggen nog even hello vanavond hier op Radio 10. Maar we beginnen met een ambtenarenband uit de top 4000. Want ja, ambtenaren, zo zou je ze wel kunnen noemen. Ze doen dit najaar namelijk een paar shows in Las Vegas met een repertoire van hits dat zo vast ligt als een trouwakte. Ja, wordt dat gewoon een dagelijkse herhaling van zetten, ben ik bang. Maar nou, wel voor net iets te veel geld, dus geef ze eens ongelijk. De hits die niet zullen ontbreken zijn ongetwijfeld hun 14 noteringen uit de grootste hitlijsten aller tijden. En een van hun fenomenale classics, die hoor je nu. Dit is

geeft toe, ook jij vindt het nooit heel prettig om sorry te moeten zeggen, toch? Top 4000 Classics. Dus ik ben even een onderzoekje gedoken en laat ik beginnen met het goede nieuws. Het merendeel van de Nederlanders vindt sorry zeggen eigenlijk helemaal niet zo heel moeilijk, zo blijkt. 65% zegt het namelijk vrij makkelijk en 22% zegt het heel makkelijk. Volgens het onderzoek dan, hè? Toch viel me één ding op. Ruim een kwart van de mensen die weet vaak niet hoe ze iets moeten zeggen. Althans, het excuses aan moeten bieden. Misschien is het advies van Bernie Taupin niet om op te volgen. De vaste tekstschrijver namelijk van Elton John, die schreef er een liedje over. En dat leest

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
2: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: De prijsfavoriet.

0: alles lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
2: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
4: Vakantie!
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers.

0: muziek van Creedence Clearwater Revival op Radio 10.
1: Top 4000 Classics.
0: Ik heb even de weersverwachtingen voor de tweede helft van komende week erbij gepakt. En dat ziet er veelbelovend uit voor de zomerliefhebbers. Het was tijdens het legendarische Woodstock Festival in 1969 wel anders. Het bleef maar regenen toen. En ondanks dat waren de festivalgangers niet te stoppen en stonden ze vrolijk met elkaar te dansen in de blubber. John Fogerty van CCR die zag het, haalde daar de inspiratie vandaan en schreef deze lid: Who Stop the Rain op 10? Zo'n vraag die je maar beter niet kunt stellen aan een van de vele buienradar-apps. En die apps die schijnen slechts een voorspelling te maken van het komende weer met de gegevens van de afgelopen uren. En eerlijk, dat voelt een beetje alsof je de top 4000 van komend jaar gaat voorspellen met een editie van voorgaande jaren. Dat lijkt me niet echt waterdicht, maar goed. Je luistert naar Radio 10 op jouw zaterdagavond. Dit zijn de top 4000 classics. Zometeen blijkt vriendschap toch echt weer een illusie. Eerst spicen we je avond wat op met de Spice Girls.

Outfield en Heya. Ja, dat klinkt heel vrolijk, maar het is eigenlijk een liedje over een relatie die op knappen staat. Blijf niet in die relatie en schud het van je af. Of zoals ze zelf zongen, shake it like a Polaroid picture. Ja, die beeldspraak die kennen we toch allemaal wel. Zo'n fotootje die uit een camera komt rollen, zo'n Polaroid-foto. Even wapperen om te zien of het gelukt is. En precies dat moet je even doen in gedachten om het van je af te schudden. Goed, wat je ook kunt doen om even je zinnen te verzetten is een spelletje. Een spelletje is namelijk zoek de verschillen. Ja, dit is van Stevie Wonder. Origineel stond in de afgelopen editie op 2692 en klinkt zo.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
10: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
11: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
12: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
17: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
18: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
19: Hè? Nu alweer?
18: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
19: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
18: Ook dan moet je aangifte doen.
19: Nou, goed dat je het zegt.
18: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
19: Handig?
18: Ja, van de Belastingdienst.
6: Goedenavond, zometeen een duet tussen een spreekwoordelijke en een letterlijke rot uit het vak. Ook de King of Pop komt eraan. Dat nieuws van 10 uur.
10: Bij het zomercarnaval in Rotterdam zijn tientallen mensen niet lekker geworden en soms zelfs flauw gevallen. Van hen moesten er volgens Regus en de Rijnmond 9 naar het ziekenhuis. Het was in Rotterdam warm en druk. Bij preventieve wapencontroles rond het zomercarnaval zijn 4 mensen opgepakt. Het zijn drukke dagen voor een Nederlands brandweerteam dat Spaanse collega's helpt bij de natuurbranden. Zo zijn ze de hele nacht bezig geweest met een oplaaiende brand in de Pyreneeën. De missie van het Nederlandse team is ook bedoeld om te leren, want door klimaatverandering zijn er ook bij ons vaker natuurbranden. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in het noorden van Duitsland zijn niet één, maar twee mensen om het leven gekomen. Het toestel vloog in het dak van een woning en daarna was vrij snel duidelijk dat één inzittende om het leven was gekomen en de tweede werd vermist. Na uren zoeken werd het lichaam van de tweede inzittende gevonden. En Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw bondgenoot Noord-Korea gaat vragen om te helpen in de oorlog. Volgens president Zelensky wil Moskou 30.000 Noord-Koreaanse militairen inzetten. Rusland en Noord-Korea hebben de afgelopen jaren hun banden aangehaald. 2 jaar geleden vochten er al Noord-Koreanen mee tegen Oekraïne. Het Radio 10 weer door weer online. Vanuit het noorden meer bewolking, vannacht kan daar een beetje regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden.
9: Radio 10.

En ze zeggen wel eens, it's two to tango. Maar een duet is ook wat lastig in je eentje, hoor. Je hoorde Tina Turner in duet met een andere oude rot uit het vak. Rod Stewart in Takes Two. Een droom die uitkwam voor Rod, want hij was al jaren fan van Tina Turner. En bezocht zelfs haar concerten. Hij droomde nog van een duet en zo blijkt maar weer. Niet alle dromen zijn bedrog. Een hele goede avond. Hopelijk geniet je van je zaterdagavond met Radio 10 op de achtergrond. Ik ben Niels en tot 12 uur worden wij vergezeld door de artiesten uit de grootste hitlijst aller tijden. De top 4000. Het komende half uur antwoord op de vraag, when will I be famous? Nou, ik ben benieuwd. Coldplay zorgt voor eerste hulp bij kippenvel. En we beginnen dit uur in de reis door de top 4000. Bij de man met een stem zo warm als een knisperend kampvuur. Rurals, dit is You Never Fall.

Hij was afgelopen week misschien wel een van de meest onzichtbare bands van de wereld. Want ja, ik zat net als 3,5 uur andere Nederlanders thuis op de bank te kijken naar de halftime show tijdens de finale van het WK voetbal. De commentator kondigde daar een rijtje artiesten aan en een ervan was Coldplay. Nou, ik heb echt werkelijk waar de hele show bekeken, maar ik zag geen Coldplay. Ik zag ook geen Chris Martin trouwens, maar wat bleek? Hij was er wel, maar stond tussen tientallen kinderen op de middenstip te dansen. Nou, we hopen dat het er meer heeft opgeleverd dan de zangeres met de hoofdrol, Madonna. Zij zou namelijk gratis en voor niets hebben opgetreden tijdens de halftime show. Maar goed, dit was Coldplay op de Radio 10 dus in de top 4000 classics. Met zometeen Mickey Echo. Wie hoor ik je denken? Nou, dat is de zanger die Rihanna heel dankbaar moet zijn. Want ja, voor dit duet had hij namelijk uitsluitend flops op zijn naam staan. Ja, tot 2013, want toen zag Stay het levenslicht en die hoor je zo meteen. Eerst Bros die daarmee wel antwoord kreeg op de vraag die Mickey zichzelf ongeveer...

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: De prijsfavoriet.

0: Is ja. Dat echt serieus?
1: Oh.
2: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust. On
4: the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
14: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
19: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
20: Ja, laatste kans.
19: Nog één keer brullende motoren.
20: Ja, goed.
19: Dit mag je niet missen.
20: Oh.
19: Daar moet je bij zijn.
20: Naar binnen.
19: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
20: Ja.
19: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
21: Ik zou willen zeggen, Mamma Mia, wat een fijne muziek. En dat is ook zo. Je wordt ABBA na Survivor. Dit is Burning Heart.

0: en de succesvolle film die in 2008 een ware kaskraker was. Maar het was vooral de single waarmee ABBA internationaal doorbrak. Mamma Mia!
1: Top 4000 file.
0: Ik open de top 4000 file van een bandje rond Suzanna Hoffs. Begon als garage-rockgroepje. Letterlijk, want ze repeteerden namelijk in de garage van Suzanna's ouderlijk huis. Maar al snel werden ze wereldberoemd als The Bangles en scoorden ze meerdere hits, waarvan deze vier terug te vinden zijn in de top 4000.
2: 2748.

Shade of Winter, Manic Monday, Walk Like an Egyptian en natuurlijk de laatste Eternal Flame. Hun laatste grote hit uit 1969, of 89 moet ik zeggen, die ze Poedeltje Naakt zou hebben ingezongen. Nou, ik was er niet bij, dus ik kan het niet bevestigen. Ik kan het ook niet ontkrachten, maar hoe dan ook, je hoort haar en de Bengals nu op Radio 10.

De band 10cc die reed op een dag in een taxi door Wall Street en dacht, daar zit muziek in. En zo kwamen ze afgelopen editie van de top 4000 terecht op 1806 met Wall Street Shuffle. En door de week draait Wall Street op volle toeren natuurlijk. Maar in het weekend genieten de beurzen, net als wij, van een heerlijk weekend. En wij doen dat met de top 4000 classics. Tot 12 uur hoor je een verzameling van de beste uit die grootste hitlijst aller tijden. En de man die daarin niet mag ontbreken is natuurlijk Phil Collins. Hij staat 35 keer genoteerd in de lijst, waarvan 12 keer met Genesis. Maar iedere rijke carrière heeft een begin en een einde. Een van zijn laatste successen in de hitlijsten was met deze. Can't Stop Loving You.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Kanteloepmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatje.
10: Met 20.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Hoewel de zangeres Cher haar klokje op een heel ander tijdstip heeft tikken, is het bij ons gewoon 11 uur en de hoogste tijd voor de hoofdpunten van het ANP-nieuws op Radio 10.
10: Op het Comomeer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. In Frankrijk is een oefenpotje van Fortuna Sittard allesbehalve vriendelijk verlopen, meldt Voetbal International. In de wedstrijd tegen Metz was er een opstootje. En daarbij kreeg de vrouwelijke scheidsrechter zelf ook een klap. En daarbij viel ze hard op de grond. Ze liep een hersenschudding op en moest zich laten vervangen. Er bestaat een grote kans dat Rusland binnenkort opnieuw veel soldaten uit Noord-Korea naar het front stuurt. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij denkt dat Rusland om 30.000 soldaten heeft gevraagd, want ze zien dat de Russen daar allerlei voorbereidingen voor treffen. En de hulpdiensten zijn druk geweest vandaag bij het zomercarnaval in Rotterdam. Bijna 20 mensen werden door de warmte niet lekker. 9 moesten er naar het ziekenhuis. En er werd preventief gefouilleerd. 4 mensen zijn opgepakt met neppen en echte wapens. Verder zegt de politie dat het voor de meeste bezoekers vooral een feestje was. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is het bewolkt met een bui af en toe en dan is het 19 tot 22 graden.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
12: Radio 10.

Hakuna Matata betekent geen zorgen en het is op mijn lijf geschreven. Bijna dan. Het is namelijk al jaren de groepsappnaam van de WhatsApp-groep samen met mijn gezin. Ja, sterker nog, mijn zus die heeft het wel letterlijk op haar lijf geschreven. Op haar arm in ieder geval. Hakuna Matata. En het is ook mij op het lijf geschreven, alleen dan even net iets minder letterlijk. Jordan Jimmy Cliff op Radio 10 in het laatste uurtje van de Top 4000 Classics. Op de leukste avond van de week natuurlijk, die zaterdagavond. Niels hier met zometeen een van de beste zangeressen van ons land, als je het bijvraagt tenminste. Het wordt een van de 34 hits uit de lijst van Madonna. En we beginnen met een boodschap als een schot in de roos. Het gaat namelijk over een man die iets doms doet. Hij beroofde een bank, terwijl vluchtte en zijn vriendin die smeekte hem om het op te geven, want het was het niet waard, zei ze. Geef het geld terug en zit je straf uit, want ik wacht op je. Nou, zo'n vrouw wil toch iedereen? En dat verhaal hoor je nu in Give Up.

dicht, kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent

0: ben ik nooit alleen.
1: Je hoorde Miss Montreal. Ze viert het komend jaar haar 20-jarig bestaan als artiest. En ze toert langs de Nederlandse theaters met haar voorstelling Onmeunig Druk. En dat zal ze zeker zijn. Ze trekt in 2027 langs maar liefst 26 theaters. En ze blikt dan terug op haar carrière met ongetwijfeld dit optreden in het tv-programma van De Beste Zangers als een van haar hoogtepunten. Waar ze live deze cover deed, een liedje van Stef Bos Door de Wind op Radio 10 met zometeen Billy Joel. Eerst Madonna.

0: nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert.

0: Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
3: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Wat ga jij morgen doen? Vullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

En dan vanwege de muziek, maar ook vanwege Ray en Anita. Dat is het duo dat achter Two Unlimited zit. En die hebben tegenwoordig namelijk knallende ruzie. Ray die toert de hele wereld over als Two Unlimited. Alleen dat doet hij niet meer samen met Anita, maar met een andere dame. En dat zorgt al jarenlang voor gedoe. Verrassend, ja. Maar het bracht wel even terrein terug naar de tijd van de flippo's, grunge en stampende elektronische muziek. Natuurlijk de hits for Two Unlimited. De zes daarvan kwamen terecht in de afgelopen editie van de Top 4000, waaronder deze van Get Ready For This. Nou, maak je maar klaar voor het slotakkoord van jouw zaterdagavond. Zometeen in handen van de Bee Gees, eerste zanger die momenteel door Europa toert. Vanavond stond hij in Engeland en morgen steekt hij het water over en staat hij in Duitsland. In ons land was hij in april te gast om het festivalseizoen af te trappen met een show op Paaspop. Misschien was je er wel bij. En zijn enige notering in de grootste hitlijst aller tijden stond afgelopen jaar weer hoog genoteerd. 639 in de top 4000. Een prachtige Another Love. Dit is Tom O'Dell.

0: De dame met de flinke staat van dienst won een Oscar voor Let the River Run. Schreef muziek voor Disney films en leverde ook een nummer voor de film The Karate Kid Part 2. Carly Simon.
1: Top 4000.
0: Classics. Maar haar grootste Nederlandse hit kwam uit een tv-serie waar bijna niemand het nog over heeft. It's Hard to be Tender was de titelsong van de Amerikaanse miniserie Sins. Groeide hier verrassend uit tot een top 10 hit en is nog altijd terug te vinden in de jaarlijkse top 4000 van Radio 10. Goed, ik kijk ondertussen even naar de klok. Ja. En ik zie dat het einde van deze zaterdag de 25e van juli nadert. En dat betekent dat alle gebeurtenissen van vandaag omstipt 12 uur officieel geschiedenis worden. Nou, voor mij gaat het de boek als de eerste keer. En dat is altijd iets om nooit te vergeten. Maar ja, als je me nu vraagt of ik morgen weer zin heb om met jou te grasduinen door die grootste hitlijst aller tijden, is er eigenlijk maar één antwoord die ik kan geven. Het antwoord van Snow Patrol. I just say yes.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
7: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Ja? Echt serieus?
14: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
17: Kia. Movement.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
5: Kom maar.
4: Ja.
5: Au.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Het ANP-nieuws van 12 uur.
9: Bij de Pride in Berlijn is een auto een mensenmassa ingereden. En volgens de politie zijn daarbij een dode en 15 gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk of het om een ongeluk gaat of om een gerichte actie. De politie zoekt nog met man en macht naar de dader. De Pride in Berlijn is stilgelegd. Op het Como-meer in Italië is druk gezocht naar een Nederlandse man. Hij sprong van een gehuurde boot om zijn 16-jarige zoon uit het water te redden. Die was in de problemen gekomen, maar de man zelf kwam niet meer boven. De zoon is alsnog gered, maar de man is mogelijk in een sterke stroming terechtgekomen. In Brazilië moet de huidige president Lula het in de volgende verkiezingen opnemen tegen Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van de vorige president Jair Bolsonaro. Die zit voor 27 jaar in de gevangenis, omdat hij via een mislukte coup aan de macht probeerde te blijven. De Bolsonaro's worden gesteund door de Amerikaanse president Trump. En bij een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen de Franse ploeg Metz is de vrouwelijke scheidsrechter gewond geraakt. Ze probeerden een opstootje te sussen, maar kreeg een duw en viel. Ze kon door een hersenschudding niet meer verder. Een grensrechter nam het van haar over. Beide ploegen hebben excuses gemaakt en Fortuna verloor met 3-1. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms een bui en dan wordt het maximaal 22 graden.
8: Radio 10.

0: In Berlijn is een wagen ingereden op een mensenmassa die op de been was voor de Pride. Daarbij is een dode gevallen en zijn er zeker 14 gewonden. Een deel van hen is er zeer slecht aan toe. De Pride is meteen stilgelegd en bezoekers moesten er naar huis. Naar de bestuurder van de auto wordt nog gezocht. Mogelijk is die te voet gevlucht. In de regio rondom Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis uit vanwege de naderende bosbranden. Tot nu toe zijn er al 200.000 mensen geëvacueerd. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Veel is verwoest, maar we zullen herbouwen en herstellen, zegt hij. De Oekraïense hoofdstad Kiev ligt onder vuur. De Russen zouden Kiev bestoken met ballistische raketten. De Oekraïense luchtmacht probeert die te onderscheppen, maar brokstukken zorgen op verschillende plekken dan weer voor branden. Over slachtoffers is nog niks bekend. En Ajax-fans hoeven binnenkort niet meer de portemonnee te trekken als ze iets te eten of te drinken halen. Tenminste, letterlijk dan. Ze scannen eerst hun telefoon, pakken dan eten en drinken en lopen daarna door een speciaal poortje. Er wordt dan wel geld van de rekening afgeschreven, dat schrijft stadszender AT5. Het is een proef van de Johan Cruijff Arena. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Het is een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag blijft het bewolkt met soms een bui. Het wordt dan 19 tot 22 graden en het waait ook behoorlijk.
1: Radio 10.

0: In Berlijn vechten zeker 3 mensen nog voor hun leven. Ze werden geraakt door een auto die inreed op een mensenmenigte bij de Pride daar. In totaal vielen er 16 gewonden en 1 dode. De bestuurder van de wagen is nog altijd spoorloos. Die zou er mogelijk te voet vandoor zijn gegaan met een mes. De politie hoort ook dat er mensen neergestoken zijn. De burgemeester van Berlijn noemt de gebeurtenis al een aanval op de vrije samenleving. De Pride was vreedzaam en voor een tolerant Berlijn, maar werd op een brute wijze aangevallen, zegt hij. Bondskanselier Merz wil de onderste steen boven en belooft de dader of daders hard te zullen straffen. In Kootwijkerbroek is een jongen omgekomen na een ongeluk met een quad. Hij is waarschijnlijk uit de bocht gevlogen, denkt de politie. Er was ook nog een tweede jongen die zei op de quad te hebben gezeten. Hij is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht, schrijft RTL Nieuws. En PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal met 3-1 verloren. Volgens trainer Peter Bos gaf zijn ploeg ontzettend veel kansen weg en werd er niet goed verdedigd. Maar is het aan keeper Kovar te danken dat ze niet met meer hebben verloren? Volgende week zondag speelt PSV om de Johan Cruijffschaal tegen AZ. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag blijft het bewolkt met soms een bui. Het wordt dan 19 tot 22 graden. En het waait ook behoorlijk.
1: Radio 10.